het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
4: Zie die vrouw.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Caribameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Goedemorgen vrienden, het is 6 uur.
3: Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nou, probeer een beetje de glimlach op je gezicht te realiseren. Je hoort het zelf net, het wordt steeds warmer. En morgen wordt het heerlijk warm. Vandaag ook de dag van de eclipse. Ook niet geheel onbelangrijk. De Perseïden, die komende nachten dan ook nog over ons heen gaan vallen. Waarbij je de ene wens naar de andere wens kan gaan doen. Met andere woorden, het wordt weer een mooie dag. Vandaag is het, wat is het vandaag? Woensdag 12 augustus 2026. Wij zijn er weer klaar voor. De wegen zijn schoon. Je kunt helemaal doorrijden. Dus wat dat betreft laten we vooral beginnen.
1: Rick van Veldhuizen.
2: En beseffen dat wij een

0: Hobbelen. Goedemorgen.
1: Hé, hey, Clubbie.
0: Hey.
1: Ja, bijzondere goedemorgen van Veldhuizen.
0: Hé, hey, jongen.
1: Lekker geslapen.
0: Nou.
1: Schoonheid, yo.
0: Ook lekker geslapen.
1: Hé, hey, daar gaat hij weer, hè. Rond het klokje van 4 uur richting het golfbandje. En dan is hij 11 graadjes boven de snorkel. Wat koelt het toch lekker af die nachten. Maar het wordt weer moutig.
0: Moutig,
1: dus
0: ja.
1: We moeten de zuignap weer gaan invetten vandaag.
0: Lekker
1: hey, ik
0: doen.
1: Ik ga even samen met team Binsbo. Even naar de andere locatie. We gaan eens eventjes kijken wat we kunnen uitvogelen. Eerst even een bakje koffie. En dan zien we wel weer.
0: Mooi toch, joh?
1: Ja, hé. Hey.
0: Ja, wat is?
1: Van Veldhuizen.
0: Ja, dat ben ik.
1: Gisteren taco's gegeten.
0: Taco's?
1: Dus je weet al wat er vandaag gaat gebeuren, hè? Leven de septi-tank, hè?
0: Heerlijk, man.
1: Hé, hey, Clippy. Geniet ervan, hè. Tjidom. Afknijpen. En

0: dicht. Ja, ik heb nog verder geen bericht ervan. Dus dat valt nog wel mee, tenminste. Wat ik hier binnenkrijg. Maar je weet het, ik zit op afstand. En soms ben ik volledig afhankelijk van al die mensen die op dit moment luisteren naar SterrenNL. Die ben dan even weer terechtwijzen dat het dus best wel tegenvalt daar in de buurt van Heteren/Arnhem. Zo, goedemorgen, Tines.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik mag toch wel zeggen echt goedemorgen, want hemeltje lief.
1: Ja, ik ben net wakker.
0: Je bent net wakker, hè?
1: Ja. Lang leven papa van Wijkan, zou ik hier niet gezeten deze ochtend.
0: Je vader heeft je gered. Ik kwam op het terrein gereden en dan kijk ik altijd, staat die witte auto van haar er? Hey, dat is raar. Tines is er niet.
1: Nee.
0: En dus ik denk, nou, dat wordt een hele opgave zo meteen, alles in mijn eentje. Maar uiteindelijk reed je het terrein op, maar half verwaaid, een beetje verfromfraaid, niet echt uitgedeukt en dat soort dingen.
1: Nee, ja, ik werd om 1:01 ongeveer wakker gemaakt. En door mijn vader van, moet jij niet werken? En ik dacht, wat? Maar ja, blijkbaar waren mijn wekkers gewoon afgegaan. Alles is keurig, heeft alles keurig gewerkt, alleen ik heb het gewoon niet gehoord.
0: Nee, ja, dat kan.
1: Maar mijn vader die was toevallig wakker omdat hij mijn broer naar Schiphol moest brengen vannacht. Dus
0: heb jij even geluk.
1: Ja.
0: Nou goed, maar hoe laat sta je normaal gesproken?
1: Ik sta normaal om 4:15 op. En ja, nu denk je, heb je al een heel uur nodig? Ja, ik heb een heel uur nodig.
0: Ja, om een beetje uit te deuken.
1: Ja, en al die dingen die ik normaal een uur doe, die heb ik nu dus allemaal niet kunnen doen vanochtend. Dus ik ben helemaal van mijn apropos. Ik heb geen crème op mijn gezicht.
0: Een dagcrème.
1: Ik heb maar een shirt en een broek aangetrokken wat er binnen mijn handbereik lag. Ik heb mijn haar niet kunnen borstelen. Ik ben helemaal
0: maakt
1: van
0: niet uit, joh. Ik zie jou alleen door al die schermen, alleen vanaf je kin.
1: Ja, het scheelt al, bij de radio zitten nog geen camera's hebben hier.
0: Dus dat maakt ook niet zoveel uit.
1: Ja, we lopen lekker achter de feiten aan vandaag. Heerlijk.
0: Ja, heerlijk. Ja. Zijn er dingen waarmee we het voor jou aangenamer kunnen maken?
1: Nou, ik heb net even een bak koffie gehaald. En daarmee moet ik het maar gaan redden vandaag.
0: Oké, nou ja, goed. Het leven is keihard. Dus hier maar weer. Ook voor al de mensen hier bij SterrenNL. Overigens, sterren zullen er gaan vallen in de komende nachten. Houd er rekening mee. SterrenNL begint veel eerder dan 6:00 met deze show. Nee, ik heb begrepen tussen 5 en 6...
1: Nou, gisteren heb ik dus gelezen tussen 2 en 4 al.
0: Tussen 2 en 4 al?
1: Ja, dat het allemaal kan gebeuren.
0: Nou goed, dat gaat allemaal gebeuren. Maar sowieso gebeurt het altijd hier. Als je blijft luisteren naar SterrenNL. Hele goede morgen. Dit is André Haas.

0: moet werken op dit moment. Tenminste, je hoort dan dat er vakantie gevierd wordt met zo'n liedje en tegelijkertijd moet je werken, ja? Hoe lastig is dat dan? Het was gisteren een grote drukte van belang bij diverse winkels voor die eclipsbrillen. Mensen stonden bij sommige verkooppunten zelfs in de rij om nog een exemplaar te kunnen bemachtigen. Onder meer bij de ANWB en verschillende winkels. Daar zijn ze door de voorraad heen. Wie nu nog geen bril heeft, moet dus echt heel erg goed gaan zoeken. Maar ga in hemelsnaam niet naar de zonsverduistering kijken.
1: Ik heb dus niet zo'n ding. Nee. En ik ben hier echt veel te laat achtergekomen dat je dit dus nodig hebt. En ik heb me gisteren hier dus een beetje in verdiept.
0: Ja.
1: Maar het is echt zo dat je gewoon letterlijk een gat in je oog kan branden. Zeker. Aan de achterkant van je oog als je daarin kijkt.
0: Ja, ja, ja, en Donald Trump deed het gewoon. Dus die is gek. Nadine Visser is voor het eerst Europees kampioen op de 100 meter geworden. En dan hebben we het over horden geworden. Horden. De Nederlandse won na een bloedstollende fotofinish met slechts 1/1000ste van het verschil van de Poolse Pia Skrzyszowska. En voor Visser is het extra bijzonder. Na 8 finales op grote buitentoernooien zonder 1 medaille te halen, is het haar dan toch gelukt gewoon op het EK in Birmingham. Dus ja, we hebben er weer een medaille bij, mensen! Zo! Het is alweer de

0: niet alleen Marcel, maar ik vind het ook heel erg leuk om berichten te ontvangen van Vincent bijvoorbeeld. Goedemorgen, Vincent.
1: Goedemorgen, met Ryan de trucker hier. Even een ritje richting Breda. Dan terug naar Spijkenisse. Even een bootje doen in Hemuiden.
0: Oh.
1: En dan weer terug naar Spijkenisse. En dan nog een bootje op de Maasvlakte. Even wat spulletjes brengen daar, zodat de mensen aan boord ook kunnen eten. En dan zit de dag er weer op. En je vraagt hier, zouden jullie Roy Otters kunnen draaien? Van nee, ik huil niet meer. Een nieuw nummertje, hartstikke leuk.
0: Oké. Ja, daar hebben wij het jargon voor. Dat luidt als volgt. We zetten hem op het lijstje. Dus wie weet hebben we hem zo meteen even mee, Vincent. Verder nog zaken?
2: Ik ben weer op zoek naar een truckerstrek voor deze ochtend. En we hebben nu al 2 dagen Henk Wijngaard gedaan. Dus ik ben nu eigenlijk een keer op zoek even naar iets anders.
0: Ja.
2: Dus kom maar op in de NPO Luister-app met jouw verzoek voor een truckerstrek. Dan gaan we die zo meteen eventjes draaien.
0: Oké, hebben we Jesper ook nog? Goedemorgen, Jesper.
3: Ricky, Tinia, Clubpie, goedemorgen. Ja, het is alweer woensdag, mensen. En woensdag breekt zo lekker de week.
0: Nou.
3: We zitten alweer op de helft.
0: Het is klaar, hè? Ja, mooi.
3: We gaan weer lekker warm dagie. Maar we maken weer een mooie dag van.
0: Gaan we
3: werk ze en ciao.
0: Oké, jongen. Hoi. Nog eentje dan, Bertus van de Slik. Bertus, die is er ook al vrij vroeg bij. Het valt me trouwens op, Tienes, dat heel veel mensen al ver voor de show beginnen met berichtjes versturen.
2: Ja, dan hebben ze het maar alvast gedaan. Ja. Heerlijk.
0: Ik heb er gebeurd zijn. Maar Bertus, ja. Kom er even bij, jongen.
4: Goedemorgen, Rick. Goedemorgen, Tinia.
0: Oh, dat zijn de lekkerste mannen. Hier hou ik van.
4: Wij hebben een dikke truckersplaat. Ik heb er zin in.
0: Ja.
4: Doe maar hup, hang op. Ik ben een vrachtwagenchauffeur. Ciao,
0: nou.
4: Ciao. Maak er een
0: mooie
4: uitzending van.
0: Er zit er ook nog op het lijstje. Tien is al aan meeschrijven, dus geen probleem. Goedemorgen, zegt Peter. Ik ben onderweg om asfalt te laden voor de A1. Even nog stampen en dan kan hij bijna weer open. Ja.
2: Dat zou fijn zijn, ja.
0: Ik moest weer helemaal door de bossen van Soest om uiteindelijk hier te komen. Wat een gehannes is dat dan, zeg. Maar goed, de A1 is momenteel under construction, om het zo maar even te zeggen. Nou, goedemorgen, allemaal lekker wakker zijn en niet te vergeten, hè?

0: opdrachten van onze tieners.
1: Werkopdracht, ja. Ja, als jij vandaag een vroege vogel al in ieder geval bent, je bent nu al wakker, je hoort dit, dan ben je eigenlijk automatisch al één. Maar dan hoef je nog maar één ding te doen, en dat is nog even jouw voornaam te sturen in de NPO Luister-app. En dan, wie weet, bel ik je zo meteen. Dan kom je even gezellig in uitzending. Mag je even een verzoekplaatje doen en je krijgt wat leuks opgestuurd. Dus, en dan krijg je echt de titel, de vroege vogel van vandaag, 12 augustus.
0: En dan wil ik ook wel weten hoe laten we het allemaal opstaan. Misschien dat we het ook even kunnen doorgeven. Want ik vind zelf mijzelf heel dapper dat ik iedere dag om 4:15 de wekker laat afgaan. Maar jij zegt, ja, 4:15 is voor mij heel normaal. Ja,
1: normaal gesproken wel.
0: Normaal gesproken. Vandaag was 5:01. Ja. Maar laat eens even weten hoe vroeg jullie het nest uitkomen. Want ik blijk dan niet eens zo heel vroeg wakker te worden als ik dat afzet tegen alle mensen die op dit moment al aan het luisteren zijn. Ja, ik vind jullie echt allemaal dapper, hoor. En vergeet ook even niet, het is weer tijd om naar het weer te luisteren. Want wat wordt het vandaag?
2: Hij voorspelt altijd het weer en de zon schijnt elke keer, al wat lekker.
0: Oh, Jan de Weerman natuurlijk.
2: Als hij regen heeft voorspeld, blijft hij even goed mijn held, baal als een stekker.
0: Jan de Weerman!

0: Hey, goedemorgen Jan, staan we ervoor?
1: Goedemorgen Rick, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend is er al veel zon en het blijft droog. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten. Temperaturen 24 tot 32 graden in het zuiden. En de vooruitzichten voor de komende dagen droog en zeer warm. Donderdag en vrijdag 35 graden. En hier onze spreuk. Als augustus zonder regen heen zou gaan, zullen de koeien straks mager in de stal staan.
0: Ja, dan gaan een paar koeitjes dadelijk heel erg mager in de stal staan, kan ik je vertellen. En dan kijken we ook nog even naar het verkeer van dit moment op de A50. We hebben het net al gehoord van onze luisteraars. Onze luisteraars zijn altijd sneller dan de ANWB in dit geval. Want die hadden al gemeld dat er problemen zijn op de A50. De weg vanuit Os in de richting van Arnhem tussen het knooppunt Ewijk en Heteren. Daar staat momenteel 4 kilometer file. En dat is vertraagd van zo'n 5 minuten door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. Maar goed, de opruimwerkzaamheden zijn lang niet zo spectaculair als het verhaal wat wij kregen van onze luisteraars. Dat daar een vrachtwagen in de fik heeft staan. Nou is dat natuurlijk definitief leuk. Maar ja goed, het geeft wel zeg maar een pittig beeld om het zomaar even te zeggen. Zo, goedemorgen. Word wakker. Zorg dat je erbij bent via de NPO-luisterapp. Vergeet ook niet de truckerstrek. Hebben we zometeen ook nog even heel hard nodig. Er komen de nodige binnen, maar welke wil je graag horen? En ja, ben jij een vroege vogel? Laat even weten dan dat jij er bent. Voornaam erbij. En laat ook even weten hoe laat bij jou het wekkertje afgaat.
2: NPO Sterren NL.

0: alles beter is. Lijkt me heerlijk. Kijk nog even naar de berichten van het luisteraarsfront die momenteel ook rondrijden. Jan de Pelletboer die zegt op de A50 is bij de brand nog steeds geen bergingsvoertuig aanwezig. Dat duurt nog wel even voordat alles opgeruimd is daar op de A50. Houd rekening mee. Nou, zie je maar. Onze luisteraars verstrekken snelle informatie dan dat wij op dit moment zelf van scherm zouden kunnen lezen. Dus dank daarvoor en blijf daar vooral mee doorgaan. Help ons ondersteunen om wat dat betreft het beste uit de ochtend te halen. Niet alleen qua muziek, maar ook qua informatie.
1: Vroege Vogel.
0: Ja, er zijn mensen die echt belachelijk vroeg wakker worden. Eentje zegt hier, dat is Henk. Goedemorgen, 3 ochtenden om 3:10 en 2 om 4:00. Koekoek. Maar mijn vraag is, ben jij een vroege vogel? En zo ja, als je jezelf zo heel erg vroeg voelt qua vogel. Laat dan even weten wat je voornaam is. Stuur door en wie weet jij zometeen de vroege vogel hier op de radio. Ja, het was weer even zoeken hoor. Er komen de meest bizarre platen komen voorbij. De truckerstrek mensen. De zon.

0: voor jullie inzendingen. Tinus, je hebt gekeken naar wat er allemaal binnenkomt.
1: Ja, Sebastian heeft vandaag de Truckers Track ingestuurd. Want dat wordt Quintus met de grote race.
0: Oeh, dat klinkt al alsof het heel hard gaat. Maar dan waarschijnlijk met 1, 2 kilometer per uur elkaar inhalen. Wat een race. En ja, natuurlijk, voor wie draaien we dit?
1: Voor alle chauffeurs.

0: Friese feestje.
1: Vroege Vogel.
0: Jongens, kom maar door. Jouw voornaam. Ben je een vroege vogel? Laat even weten dat je erbij bent. Stuur hem door. En wie weet ben jij zometeen onze vroege vogel. Ja. En wat is jouw vakantiebestemming dit jaar? Gaat het lekker ver worden? Wat dacht je van Mexico?
2: Ik ben

0: onderaan, Mexico. Lekker man, dat is echt van heel lang geleden. Even kijken, Hans zegt goedemorgen Rick, vroege vogels. Nou, we zijn op het fietsje momenteel naar huis, nu weer na een nachtdienst en gezellig vertrouwd met jou. Jouw stem op de oortjes. Kijk, dat is ook leuk om te horen dat mensen het zo beleven. Zo, ben jij een
1: vroege vogel?
0: Ben jij een echte?
1: Ga te wekken.
0: Zeker wel.
1: Spring dan snel uit je bed.
0: En niet dralen, hè?

0: dat Marcel niet, maar ik ben Rick. Maar Marcel mag even genieten van 3 weken heerlijke vakantie. En waarom ook niet? Die gozer heeft het wel verdiend. Keihard gewerkt. Maurice, goedemorgen.
1: Morgen, Rick.
0: Goedemorgen. Nou, jij bent vroeger wakker geworden, zo te horen, of niet?
1: Om 4:30 ging de wekker.
0: Oh, dat valt nog mee. Bij mij om 4:15. En dat is voor mij echt een drama, kan ik je vertellen, hoor. Ik hou het wel vol, dan gaat die om. Maar het is wel pittig allemaal. En ik zeg nog één keer, onze eigen Tien is vandaag 5:01. En die zit nog steeds bij te komen en bij te trekken van het feit dat ze laat wakker geworden is. Wat ga je vandaag doen, man?
1: Wij zijn een koeienstal aan het bouwen in Stellendam.
0: Wij? Dat klinkt als pluralis majestatis of ben je gewoon met een hele club?
1: Nee, we zijn hier wel met een man of 4-5 bezig.
0: Een koeienstal?
1: Ja. Maar, we worden nog steeds gebouwd.
0: Ja, gelukkig maar. Maar bedoel, je hoort tegenwoordig allemaal dingen van mensen die dan toch moeten ophouden met hun bestaan.
1: Ja.
0: Maar is dat bij jullie niet het geval dan? Dat het aantal koeienstallen afnemen?
1: Wij gaan altijd door, Rick.
0: Je gaat altijd door, oké. Okay. Dus je laat je door de Nederlandse overheid niet uit het veld slaan, zo maar zeggen.
1: Nee, hoor. Nee.
0: Goed zo. Waar was je aan het bouwen?
1: In Stellendam.
0: Stellendam.
1: Dat is op het eiland Vlakke. Je kent het.
0: Ja. Hartstikke idee over Vlakke. Dus altijd leuk. Leuk dat je erbij bent. Als vroege vogel. Dat betekent ook dat jij, de vroege vogel van vandaag dus, ook een plaat mag aanvragen. Waar gaat je voorkeur uit en wat is de reden dat je deze plaat aanvraagt?
1: Ik ben gegaan voor Jeffrey Ezer met het nummer Bailando.
0: Ja.
1: Ja, gewoon een superlekker plaatje, lekker dansbaar, dus is altijd goed.
0: Ja, Bailando, hè. Ik bedoel, bailar is dansen in het Spaans en Bailando is datgene wat je aan het doen bent op dat moment. Maar ben je ook in Spanje al geweest? Ben je lekker op vakantie geweest of niet?
1: Nee, ik verwacht eind augustus, verwachten wij een klein zoontje. Dus ik neem pas verlof als een vrouw gaat bevallen.
0: Oké, en dan lekker bij huis om hand- en spandiensten te verrichten.
1: Jij snapt het.
0: Oké. Okay. Nou, dan wens ik je een goede bevalling, een goede kraamtijd. En dat jullie vooral mogen genieten van elkaar.
1: Komt goed. Via deze weg wil ik nog heel even de groeten doen naar de vakschilders van Niels van Dijk Schilderwerken. Die bij mij thuis bezig zijn. Die zijn alles in de puntjes aan het verzorgen.
0: Wordt het blauw of wordt het roze?
1: Het wordt blauw. Het wordt blauw.
0: Oké. Okay, nou, helder verhaal. Dan weten we voldoende. Dankjewel, man.
1: Komt goed. Jojo.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Even na 7 uur, goedemorgen.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
4: De mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten. Er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstaan.
3: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
5: Het overstapje van Sierhuis, hier is Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Moor! Emre Moor doet het toch voor NEC.
3: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off-ronde tegen het Noorse Bodo Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Heb je iets met voetbal of niet, Thiers?
6: Nee, helemaal niks.
2: Helemaal niks? Oh man, ik zat er gisteren te genieten. En samen met Wietske van de Groot... Wietse van de Groot zat ik echt te genieten van dat uiteindelijke doelpunt... wat de NEC in de echte Champions League wist te krijgen. Echt fantastisch voor al die mensen die daar uit de omgeving komen van 0-24. Het is jullie allemaal van harte gegund. Kijken we even, als we het toch over die omgeving hebben. Weliswaar iets hoger. Op de A50 Os richting Arnhem tussen Knoopend Ewijk en Heteren. Daar staat momenteel 4 kilometer langzaam aanrijden. Dat komt doordat er een kapotte vrachtauto zat hier. Maar die heeft gewoon in de fik gestaan. Staat daar momenteel zo'n 10 minuten vertraging. De boel staat op de rechter rijstrook. En daardoor is de boel ook dicht. In ieder geval, je komt er niet zo heel makkelijk langs. Sterkte allemaal mocht je daar op dit moment rijden. Ach, er gebeuren heel veel mooie sportieve dingen trouwens deze zomer. Gisteren dus al NEC. Voor de rest heel veel mooie dingen op het EK Atletiek in Birmingham. Het is ook nog zwemmen. Er gebeurt zoveel. Ben je überhaupt van de sport, Tines?
6: Sport kijken niet zo, nee.
2: Nee? Sport doen wel?
6: Ik vind altijd de grote wedstrijden vind ik dan zoals WK, EK en zo. En Olympische Spelen vind ik dan wel leuk. Maar dit soort dingen, nee, dat gaat een beetje langs me heen.
2: Dat is jammer.
6: Ja, sorry. Ja,
2: ik was echt in een euforie. Ik ging gisteren naar bed en ik was gewoon echt een blij kindje.
6: Ja, maar kijk, weet je, jij doet een beetje het gestoorde van dit. Jij gaat om 12 uur slapen. Kijk, ik lig al lang en breed op bed als dat allemaal op televisie is.
2: En als ik wakker word, lig je nog steeds op bed.
6: Normaal gesproken niet.
2: Nee, maar

0: Lekker, altijd in de vroege morgen. Zo, het is al bijna 10 minuten over 7. De dag is ruimschoots begonnen. Wij beginnen al aan uur nummer 2. En kijken heel even naar wat er allemaal gebeurt in de wereld. ABN AMRO die wil dat medewerkers weer vaker naar kantoor komen. Joehoe, kom eens terug. De bank wil namelijk werknemers verplichten om meer dan de helft van hun werkweek op kantoor te werken. Het is toch ook wat? Meer dan de helft moeten ze dan ineens weer op kantoor verschijnen. Dus kun je nagaan hoe het momenteel is.
1: Ja, dat denk ik ook echt van, ja, wat willen we nou met z'n allen? Maar goed, ik ben ook echt anti-thuiswerken.
0: Ja?
1: Maar dat komt omdat ik zelf zou dat nooit kunnen. Of in ieder geval, als ik een kantoorbaan zou hebben en ik zou echt heel de dag achter een laptop moeten zitten, dan ga je echt zoveel andere dingen doen thuis. Je bent zo snel afgeleid.
0: Nee, ik ben juist heel erg gefocust als thuiswerk.
1: Ja, maar ja, kijk, ik denk, weet je, dan word je betaald tijdens de was doen. Of tijdens de vaatwasgrinnen uitpakken, denk ik, ja.
0: Het is wel zo dat mijn vrouw me regelmatig een opdracht meegeeft. Dat probeer ik dan even tussen het werken door te doen. Maar de focus is wel beter bij mij. Maar goed, sinds corona konden veel medewerkers juist grotendeels zelf bepalen waar ze werkten. En volgens de bank moet vaker samen op kantoor voor werk worden gezorgd. En voor ook vooral de productiviteit en een betere sfeer binnen de teams. Nou, misschien zou ik ook willen pleiten, en dat geldt niet alleen voor ABN AMRO, dat ook zeg maar de onderlinge verhoudingen met de cliëntele, dat een stukje beter gaat worden. Want ja, die gasten zijn natuurlijk uit alle woonwijken vertrokken. Hooguit nog ergens in de grote stad vind je nog een filiaal van een grote bank. En voor de rest zitten ze allemaal in de Zuidas en zitten ze allemaal dictaten op te leggen en je te spammen met van alles en nog wat.
1: Dus, ja, dat is natuurlijk ook zo. Je bent natuurlijk helemaal niet zo weer goed sociaal met je collega's natuurlijk. Die spreken zie je veel minder.
0: Dat klopt, maar ook met de klanten. Want vroeger, ja, dus, jij bent natuurlijk een stuk jonger dan ik. Maar ik had bijna een halve eeuw geleden heb ik mijn eerste bankrekening geopend bij een bank. Nou goed, vanaf dat moment had je een contact met de man die achter het glas zat. En als je binnenkwam, of de vrouw die achter het glas zat, dan wist je al wat je naam was. Had je je rekennummer al ingevuld, wist hij uit zijn hoofd. Je hoefde alleen nog maar even te zeggen, ja, doe maar 150 gulden. En dan kreeg je dat. Maar hij wist ook precies hoe jouw persoonlijke situatie was.
1: Oh ja.
0: En dat is gewoon veel lekkerder dan al die banken die momenteel heel arrogant vanaf de Zuidas allerlei dingen via je app lopen door te kotsen. Frisdranken, die bevatten steeds minder suiker en consumenten zijn daar wel blij mee. Uit nieuw onderzoek blijkt dat ruim 6 op de 10 frisdrinkers bewust kiezen voor een drankje met minder of geen suiker. Doen wij ook allebei. Sinds 2012 hebben fabrikanten het suikergehalte in frisdranken met ruim 41% verminderd. En ook zijn er volgens consumenten steeds meer smaken om uit te kiezen. Daar tegenwoordig kies jij kiest ook altijd zero?
1: Ja, ik ben altijd zero drinker. Maar tegenwoordig ben ik een Ranja drinker weer.
0: Ranja drinken?
1: Ja, ik heb Ranja helemaal opnieuw uitgevonden.
0: Maar dan heb je ook de zonder suikerversie.
1: Ja, ja, de zero versie, ja.
0: Dat is toch wel leuk.
1: Lekker bosvruchtensmaak van het welbekende Ranja merk. Ja, je kan ook van de huismerk, maar goed, die heb ik al een hele tijd in de koelkast staan. Ik vind het heerlijk. Ik drink heel de dag Ranja. In ieder geval hier op het werkwater. Als ik thuis ben, lekker Ranja.
0: Ja. Een Britse schoonmaker heeft een marsreep uit de jaren 90 gevonden. En die blijkt flink groter te zijn dan de mars van nu. Hoe verrassend. De oude reep uit de jaren 90 weegt 62.

0: 68,5 gram. Terwijl de Marsreep van nu nog maar 40 gram weegt. Dus 22,5 gram minder. De vondst zorgt online voor veel discussie over de zogeheten krimpflatie. Producten die dus kleiner worden, terwijl de prijs net even, niet even hard meedaalt. Het is af en toe wil je gewoon bedrogen waar je bij staat. Hè?
1: Ja, nou, maar ik zag ook een foto erbij in dat nieuwsartikel. Maar dat is echt een joekel van een ding, joh, die
0: Mars. Ja, maar dat was apparaat, was dat. Hè?
1: Ja,
0: apparaat.
1: Niet
0: normaal. Ja, wij konden vroeger voor heel weinig geld konden we ons helemaal volvreten. En helemaal laten versuikeren van binnen. Ja, daar pluk ik nu de vruchten van, dat kan ik je vertellen. Maar goed, en zo zie je maar. Niet alles wordt beter naarmate de tijd vordert. Maar de gedachte, vroeger was alles beter, is ook zo'n hele vervelende. Die had je bij mij gevonden, hè, op Instagram.
1: Ja, dat staat bij jou, op Instagram.
0: Ja, ik heb een hekel aan mensen die alleen maar terugkijken naar vroeger. Dat alles beter was. Er zijn ook heel veel dingen die tegenwoordig best wel veel beter zijn.
1: Ik vind dat een beetje van beide. Ik vind sommige dingen waar vroeger denk, oh, hadden we dat nog maar of zo. Of niet, ja. Omdat ik dan denk van, oh, dat deden ze toen. En dat doen we nu anders.
0: En dan kijk ik even naar onze financiële positie, hoe we er dan voor staan.
2: Ik heb geen centen, man.
0: Nou, ik bedoel maar.

0: Goedemorgen, zijn je vrienden van de Avro en...
1: Marcel's oude platenkoffer.
0: Oh, ook nog. Nou, gooi alles maar door elkaar, ik vind het allemaal prima. Soms heb ik dubbele vingers of zo, ik weet niet wat het is. Nou, dat is beter. Heb je wel eens van die dagen dat je gewoon niet één toets, maar vijf toetsen tegelijk aan tikt?
2: Ja, dan heb je maar alles gehad, hè?
0: Ik had het hele bord maar gehad hebben, ja. Klaar.
2: Zo,
0: hey, mocht jij het net zo zwaar hebben als dat wij af en toe hebben met onze vingers, laat even zien dan wat je aan het doen bent. Want dat vind ik altijd heel erg leuk. Je kunt namelijk met de NPO Luisterapp, kun je ook gewoon filmpjes, foto's en dat soort zaken doorsturen. Dus ik kan me voorstellen dat je kijkt door een ruit met een stuur in je handen, dat je daar een foto van maakt.
2: Mag niet, Rick.
0: Nee, maar dan laat je je bijrijder dat even doen. Ja, dus...
2: Heel goed.
0: Heb ik eruit geluld? Ja, ik heb hem eruit geluld. Dus doe dat even. Dan zeg tegen je bijrijder, maak jij even een foto. Of dat je momenteel in je productiehal staat. Of dat je ander werk doet. Laat me even zien wat je aan het uitspoken bent. Stuur het door via de NPO Luisterapp. Kunnen wij ook even meekijken wat jullie point of view is. Elke

0: toe even uitlullen bij de publieke omroep, dat is duidelijk. Je moet wel even het goede voorbeeld geven. Gaat er helemaal nergens over. Maar laat gerust even zien hoe je erbij hangt. Dat vind ik gewoon even leuk. Dat is eigenlijk de essentie van het hele verhaal. Ik had het ook gewoon makkelijk kunnen maken.
1: Ja.
0: Waardoor ik zo meteen geen memo's krijg van... Je weet dat je een verantwoordelijke functie hebt hier, hè? Ja, dat weet ik. Hey, luister. Wij gaan even de battle spelen. Tinus en ik hebben allebei een plaatje neergelegd ter beoordeling aan jullie. En ik wil graag weten wie van deze twee platen wil jij graag op de radio horen. En daarmee wie van deze twee teams wil je graag zometeen een setje de goede kant op geven. En we beginnen met de keuze van Tinus. Ja hoor, daar is hij weer. Senior.

0: ik dan gemaakt vandaag?
1: Oh. Daar in dat kleine café.
0: Je hoort, ik ben handig bezig, hè, Tinus?
2: Nou ja, kan. Ja, dat is een goede optie. Je bent in een goede richting. Ja. Ik dacht, ik ga vandaag gewoon. Dus het wordt vandaag weer lekker warm. Ik denk, ik ga even voor een zomerstraatje.
0: Ja, maar ik vind dit, de vader vind ik altijd wel heel gaaf. De vader vind ik altijd goed. Vader Abraham en het kleine café aan de haven, dus.
3: Laat je lekker gaan, want de battle is on.
0: Mijn vraag aan jullie is, welke plaats zou je graag zometeen willen horen op de radio? Ben je voor team Tinus of ben je voor team Rick? Tinia dus met Wilbert Pigmans, de Toreador. En Rick met daar aan het kleine café aan de haven. Daar in het kleine café aan de haven. Van de vader. Laten we het zo maar even omschrijven. Ik krijg ondertussen ook al wat foto's binnen. Dat ziet er ook allemaal heel erg leuk uit. Ik hou ervan. Dus alvast bedankt Pieper voor de eerste foto die ons doorstuurt vanuit Friesland. Hij is daar bakjes aan het plaatsen. Dan hebben wij tenminste een beeld erbij. Goed, het is 5 minuten voor 7:30. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. En dit is Pascal Redeker.
4: Op de fiets door de stad, want de kids hebben trek. Dus ik rij op de gracht.

0: Gedaan.
1: Oké. Okay. Dit is Sterren NL. Goedemorgen. Het is alweer even na 19:30. Zometeen verkeersinformatie natuurlijk. Maar er zijn heel veel mensen die hebben allerlei foto's ingestuurd. Allemaal gemaakt met bijrijders en hulp van anderen natuurlijk. Hebben ze het nooit zelf gedaan. Maar Tinus, wat zien we allemaal? Het is wel leuk om even mee te mogen kijken vanuit de point of view van onze luisteraars.
2: Ja, er worden echt leuke foto's ingediend. Ook vooral met creatieve bijrijders, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, hele creatieve.
2: Want Jesper die stuurt een foto met zijn knuffel. Dus ik wist niet dat knuffels ook foto's konden maken.
1: Jesper. Zeker.
2: Maurice stuurt inderdaad dat hij een kuiltje aan het scheppen is. Hij is op een mooie bouwplaats. Niels die stuurt een point of view vanuit zijn truck.
1: Van die gordijntjes, hè? Van die Turkse gordijntjes.
2: Ja, van die mooie gordijntjes, van die sliertjes eraan. Lekker zonnetje op de voorruit. Heerlijk. En Fabian die stuurt dat hij met een bordenwagen de Dutch Grand Prix aan het voorbereiden is in Zandvoort.
1: Volgend weekend.
2: Heel vet. Ja, dat is volgend weekend echt heel cool dat hij daar aan het werk is. Niels die zegt dat hij iets aan een sloot aan het graven is. Stuurt daar een point of view van.
1: Ja, sloten, bedoelt hij dan sloten graven of sloten in Friesland? Dat kan natuurlijk ook, hè?
2: Nou, dit is letterlijk een sloot. Okay. Het zou heel toevallig zijn als het ook in sloten is. Fiewe stuurt dat hij bakjes aan het plaatsen is in Friesland met de truck. En Peter stuurt een selfie vanuit... die stuurt een foto dat hij gemaakt is door zijn bijrijder. Maar ik denk dat het een selfie is. En Peter zegt dat zijn bijrijder de zak is van de gele supermarkt.
1: Ah, leuk.
2: En Dolf is aan het werk bij de windmolens. Die stuurt een mooie point of view van een mooie hoogtepunt van de windmolen. Heel vet.
1: Ja.
2: Eventjes kijken. René zegt, dit is het uitzicht van een buschauffeur. Die is lekker op de weg aan het rijden. En Jan de Weerman die stuurt dat hij met de heftruck dat hij ernaast staat. Nou, hartstikke leuk, Jan.
1: Ja, nou, goed. Het geeft ons een beetje een beeld wat jullie allemaal aan het uitspoken zijn.
2: Ja, leuk.
1: En het opent zeg maar een extra dimensie. Dus blijf er vooral mee doorgaan. Verkeersinformatie, dan kijken we naar de A50. Osse richting Arnhem, tussen knooppunt Ewijk en Heteren, daar 5 kilometer file. De vertraging is een klein kwartiertje, komt door een kapotte vrachtauto die in de fik gestaan heeft. De rechterrijstrook is dicht. En de A50, dat is de weg van Osse richting Eindhoven, tussen Veghel Noord en Sint-Oedenrode. Daar staan momenteel 4 kilometer file, komt allemaal door spoedreparatie. Dat gaat ongeveer jouw 5 minuten van je leven kosten. Linkerrijstrook is daar dicht.
3: Laat je lekker gaan.
1: Is nog steeds gaande. Zometeen laat ik nog even die fragmenten horen. Maar Wilbert Pigmans is van Tilia. En De Toreador is haar keuze. En ik koos vandaag voor de vader. De enige echte vader die ik al mijn leven gekend heb als het om muziek gaat. En daar aan het kleine café aan de haven. Ja, dat blijft wat mij betreft een van de grootste Nederlandstalige klassiekers aller tijden. Maar goed, jij mag de keuze zelf bepalen. Laat me weten welke gaat het worden. Wordt het team Tinia of wordt het team Rick?
4: NPO Sterren NL.

0: van de week iemand zingen die kapster uit Tijuana. Dat vind ik een grappig liedje. Ik zeg, nou is geen kapster, maar is een tapster. Voor alle duidelijkheid.
1: Ja, volgens mij, ik weet het niet zeker, maar volgens mij wilden ze het eerst wel over een kapster hebben, volgens mij.
0: Ja kapsters
1: maar
0: zijn altijd
1: het is uiteindelijk een tapster geworden.
0: Ja,
1: maar
0: een tapster.
1: Er is iets, er moest iets veranderd worden, volgens mij.
0: Nee, het moest even aangepast worden. Ja. Zeg mensen! Laat je lekker gaan! Harde battle wordt hier gevoerd. En ja, ik heb natuurlijk één week al 4 weken geleden gedaan hier bij Ster NL. Ja, toen was ik echt gewoon dag na dag afgedroogd door Tinia. Was echt verschrikkelijk. Zo keihard als dat ze was. Ze zei van, ah, je snapt er nog helemaal niks van. Maar ik pak je aan, keihard. En,
1: ja, heel goed.
0: Ja, nu zijn we dus echt in een andere fase van ons leven beland, hè?
1: Ja, ik ben benieuwd wat dit de komende 3 weken, of de komende 2 weken nog trouwens, nog gaat doen. Maar ja, ik ben trots op je dat je nu eindelijk beseft van... ik ben in de goede richting en ik weet nu wat voor platen ik...
0: Heb je af en toe wel eens het gevoel dat je bepaalde woorden extra gebruikt, waardoor je mensen echt het gevoel hebt van, ik ben maar een heel klein jongetje?
1: Nee, maar kom op, Rick. Die platen die je de eerste week had ingezet... Dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op.
0: Oké. Okay, dus,
1: maar goed, je bent nu goed bezig en ik zat er wel een beetje verklappen. Ja, je hebt een kleine voorsprong.
0: Een kleine. Oké, dan moet het nog veel groter worden dan. Mensen, laat even weten welke jij graag zou willen.

0: zwak voor de vader.
1: Daar zijn de mensen.
0: Ik ken de man al zo lang als ik leef. Ik ben zelfs wel een keer bij hem thuis geweest in Breda in het Masbos. Vader Abraham. En het kleine café aan de haven. Welkom moet het gaan worden. Laat het even weten via de NPO luisterapp. Via Sterren NL kom je uiteindelijk terecht in... Ja, hoe noem je dat? De poll. De poll. En laat

Sinek op de radio. Ik doe wat ik wil. En gelijk heeft zij ook. Goedemorgen, het is 8:10. Ik zie dat heel veel mensen van heinde en ver gekomen. De een zegt, kom uit België momenteel. En ik luister lekker. Ik zie zelfs iemand uit Frankrijk, Duitsland. Het is echt heel erg tof. Ik ben wel benieuwd wie momenteel de verst luisterende luisteraar is. Wie zou dat zijn? Kom maar door via de NPO Luisterapp. Oké! Okay.

0: de verst wegluisterende luisteraar van Sterren NL. Nou, en dan krijg je dus de hele gekke dingen. Want dan op een gegeven moment zegt iemand... ik zit in Zweden, dat zegt Jelle. Maar dan zegt André de Waal... Nee, ik luister vanaf Curaçao. Kijk, verder staat er Klaas Allen. Die zegt Curaçao, ik ben waarschijnlijk de vers luisterende... 8000 kilometer verderop. En toen keek er nog eentje van iemand... die ook zei dat hij vanaf Curaçao...
1: Andy,
0: ja.
1: Ja.
0: Je zet ook de laatste op Curaçao. Lekker origineel allemaal, jongens. Maar
1: nou
0: wel...
1: jongens, ik denk dan maar ook even een studiootje moeten zetten op Curaçao, denk ik.
0: Geen probleem zijn, lijkt me hartstikke gezellig.
1: Heerlijk.
0: Zeg, Tinus, ik weet dat het confronterend is, maar wat is het geworden?
1: Oh nee hoor, ik gun, het jou, okay. Ik gun jou deze enorm. Want met 60% van de stemmen, dus vandaag heb je goed gewonnen, vind ik.
0: Ja, dik.
1: Heeft gewonnen het kleine café aan haar van vader Abraham.
0: Ja.
1: Gefeliciteerd, Rick.
0: Dankjewel.
1: Goed gedaan.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: 1 minuut over 8, goedemorgen.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
4: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
3: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
5: Visser houdt ze, rit ze, oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12:67, Visser wint.
3: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Damon Koning laat weten, vanaf maandag luister ik vanaf Bonaire naar Sterren NL. Nog even de laatste 2 dagen keihard werken hier en zaterdag dan gaan we vliegen. Ja, wat dat betreft, de hele Nederlandse Antillen zit vol met allemaal mensen die naar Sterren NL luisteren. Kijk, hoe laat is het daar momenteel? Dus volgens mij wel redelijk midden in de nacht. Dus op zich wonderlijk dat ze luisteren. Het is toch 6 uur eerder. Dus die zit ergens zo rond de 2:03. Peter laat weten, ik ben momenteel aan het asfalteren op de A1. Dat is ook goed om te weten wat onze luisteraars uitspoken. Dan kijken we even naar de verkeersinformatie. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en het knooppunt Klaverpolder. Daar staat 6 kilometer langzaam aanrijden. Dat kost je ongeveer 10 minuten. Dat komt allemaal door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht Noord en het knooppunt Lunetten. Daar staat 5 kilometer. 20 minuten vertraging. Er liggen voorwerpen op de weg. En dan heb ik het over de hoofdrijbaan. Die is daardoor dicht. Gebruik daarvoor de rechter parallelrijbaan. Daar maak je mensen gek mee. Ik weet niet of jij dat ook hebt, Tieners. Maar als iemand zegt, er liggen voorwerpen op de weg, dan denk ik altijd bij mezelf, wat voor voorwerpen?
6: Dus, ja, dat kan van alles zijn.
2: Dat kan van alles zijn. Ja. Betonnen platen tot zak veren, laat me even weten. En dan hebben we nog de A50, de weg vanuit Os richting Eindhoven tussen Veghel Noord en Sint-Oederode. 5 kilometer langzaam aanrijden, 10 minuten kost het je daar. Spoedreparatie wordt ter plekke uitgevoerd. En de linker rijstrook is daar compleet dicht.
1: Rick van Veldhuizen.
2: Ja. Goedemorgen.

0: even opruimen. Ja, dat hoorde je. Ga dan. Goedemorgen. Blijf vooral, zou ik zeggen. Wij zitten hier niet voor Jan met die welbekende korte achternaam. Wij vinden het leuk als jij er ook bij bent. En Fred laat weten, zaterdag dan ga ik richting Canada. En zeker luister ik dan ook naar jullie, naar de radio in Nederland. Dat is toch mooi om te horen. En vergeet het niet, het is Sterren NL. Je kunt ons overal vinden. Geen enkel probleem. Zit je te lachen?
1: Nee, heel goed.
0: Ja?
1: Ja, zeker Sterren NL. Je moet altijd naar Sterren NL luisteren, Fred.
0: Tuurlijk. Ja, ja. Toch? Ja, ja, ik heb het
1: de
0: ook geleerd.
1: Nummer 1 in Nederlandstalige muziek, Fred.
0: Zeker. Ja, van de week was er ook weer mensen die aan me toe komen die zeggen van... Ja, jij in Nederlandstalige muziek? Ja, waarom niet? Er is toch helemaal niks mis mee?
1: Vind ik ook absoluut niet zo.
0: Een van de meest belangrijke segmenten van de muziek op dit moment is Nederlandstalige muziek. Als je kijkt hoe muziekfeest op het plein, hoe dat volloopt, hoeveel mensen daarop afkomen, wat een gezelligheid dat geeft. Ga eens naar kroegen toe. Ga eens kijken en luisteren wat ze daar allemaal spelen. Het is heel vaak Nederlandstalig muziek.
1: Ja, ik vind het ook gewoon zo lekker. Kijk, je kan gewoon lekker alles verstaan. Ik vind met dat Engelse muziek allemaal...
0: Dat is een gedoetje, hè?
1: Marcel zijn vader noemt het enge muziek. Ja, weet je verstaat er helemaal niks van.
0: Nee?
1: Dan moet je een goed woordje Engels kunnen. Wil je nou een beetje een liedje begrijpen? Kijk, en met Nederlandstalig begrijp je ieder liedje. Begrijp de tekst. Kijk, en soms gaat het nergens
0: English.
1: Over en soms gaat het... Nee, Engels is niet mijn sterkste... Was nooit mijn sterkste vak. Nee.
0: Franse?
1: Ook niet. Nee, geen enkele taal. Ook niet.
0: Ook
1: dat
0: niet.
1: Heb ik ook niet gehad. Nee.
0: Oh, jammer. Nou goed, maar goed, het is gewoon gezelligheid. Daar gaat het mij om.
1: Ja, zeker.
0: Ik luister vaak niet eens naar de tekst. Ik luister vaak meer naar de melodielijnen. Of die een beetje vrolijk zijn. Daar hou ik wel van. Even kijken, jongens. Het is info wat toch actualiteit betreft. Dat is namelijk bij het barbecue is de taakverdeling in Nederland nog behoorlijk traditioneel. Uit nieuw onderzoek blijkt dat 67% van de mannen meestal achter de barbecue gaat staan. Tegenover 16% van de vrouwen. Waar zijn dan de rest van de procenten gebleven?

0: Vrouwen doen juist vaker de boodschappen, snijden de ingrediënten en maken de marinades. De mannen zien een barbecue bovendien vaker als een soort van ontspanning dan als een huishoudelijke taak. Nou, je gelooft het niet, Tinus, maar je raadt nooit wat ik vanavond ga doen.
1: Jij gaat lekker barbecuen vanavond.
0: Ja.
1: Maar sta jij ook daadwerkelijk achter die barbecue? Nou, of laat jij dat aan een vrouw over?
0: Ik wil het best aan mijn vrouw overlaten. Ik heb er geen probleem mee. Maar die zegt dan weer van, doe jij het mij even lekker? Sowieso zeggen ze, als het gaat om eten maken, zeggen ze ook heel vaak bij mij thuis, laat papa maar koken. Kom wel goed. Dus ik ben ook wel van het koken. Ik vind het leuk om te doen. Dus dat is voor mij geen straf. Van het weekend gaan we weer rotti maken. Dus ik ben altijd wel een beetje
1: klussen
0: met dat soort dingen. Ja.
1: Nou, bij ons thuis is dat heel grappig. Want als wij barbecuen, dan barbecue mijn moeder ook altijd.
0: Heel goed, heel goed.
1: Ja, maar mijn vader die kan echt niks met... Met eten maken, nee.
0: Oh, het is zo leuk om te doen. Het is echt, ik ontspan daarvan, kan ik je vertellen. En ik vind het ook leuk als mensen het dan lekker smakelijk zitten op te peuzelen. Dan een ander verhaal. Een bijna vergeten concert van André Hazes wordt na 28 jaar alsnog uitgebracht. Het gaat om zijn optreden in Benidorm in 1998... waar destijds maar weinig publiek op afkwam. Opnames bleven jarenlang liggen, maar zijn opnieuw gemixt en verschenen. Verschijnen vanaf 21 augustus op het vinyl. Fans kunnen daarmee een bijzonder stukje uit de carrière van Hazes voor het eerst helemaal terugluisteren. Ja, dat kun je niet voorstellen, maar dat was ook wel het moment waarop hij weer in de penari zat, om het zo maar te zeggen.
1: Oh.
0: Hij had altijd wel ups en downs. Iedereen denkt altijd dat het altijd Hosanna was met Hazes, maar dan had hij zichzelf weer een beetje moeilijk gemaakt en dan wilde hij een optreden geven in Benidorm. Ja, goed, dat viel een beetje tegen. Dus je begrijpt, hij was ook niet echt de meest zekere ziel van alle artiesten. En dan zat hij weer een beetje in de put. En dan moest hij weer uitgeluld worden. Dan werd er een sixpack neergezet en dan ging hij weer verder met zijn leven. Ja.
1: Ik denk wel, als hij op dat moment een beetje in de put zat, dat wel een heel mooi optreden was. Want dan hoor je natuurlijk wel wat meer emotie in zijn stem.
0: De droefheid in zijn stem hoorde je.
1: Ja, ik denk dat heel mooi kan zijn.
0: Maar het is ook wel confronterend. Ik weet nog wel, ik werkte toen nog voor Radio 538. En ik was op maandagmorgen heel even langs bij het bedrijf. En ik zag in de studio dat Hazes zat. Ik liep nog even binnen, gaf hem nog even een hand. En liep terug naar mijn auto. En mijn auto stond naast die van Hazes. En dan is het wel heel confronterend als je dan op zijn bijrijdersstoel... en het was, hoe laat zal het zijn geweest, 8:30... dat je gewoon de blikken bier in de auto zag liggen. Ja, nee, maar dan dacht je bij jezelf... ja, dat is ook een leven wat je niet echt heel graag zou willen hebben. Maar goed... We weten allemaal helaas hoe het geëindigd is. En het blijft natuurlijk een bijzonder mens. Een bijzonder mens. Dan heb ik het alleen over de artiest, André Hazes in dat geval. Voor de rest kan ik het natuurlijk niet echt heel goed oordelen. Dit is Sterren NL. Zometeen gaan we even gezellig de route.

0: Antoon, hoorde je, zo makkelijk kan het zijn. Al die moeilijke beginzinnen die mensen vaak maken in een kroeg of wat dan ook. Heb je ook zo'n beginzin of laat je je graag veroveren, Tinus?
1: Op dit moment helemaal niet meer. Want ik ben al bezet, maar ik weet het niet zo goed eigenlijk. Laat dat maar een beetje gebeuren.
0: Je mag toch wel een beetje flirten af en toe?
1: Als je een relatie hebt, bedoel je?
0: Je mag een beetje flirten?
1: Nou, dus, ja, lichter denk ik niet, toch?
0: Doe je dat niet?
1: Nee.
0: Je wilt toch even checken of je nog steeds lekker in de markt ligt?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh?
1: Die gevoelens heb ik niet, nee.
0: Nee, echt? Nee. Dus jij komt iemand tegen. Ik had je bij hallo, had ze idee en hup, het gaat verder. En vanaf dat moment eigenlijk sta je niet meer open voor signalen.
1: Nou, ik zou best gezellig met iemand kunnen ouwehoeren, maar niet met die gedachten, nee.
0: Nee?
1: Ik vind dat gezellig om met iedereen te kletsen, ja. Maar
0: ben ik zeker nog steeds een flirt? Dus dat zal wel aan mij liggen dan allemaal.
1: Ik denk dat het aan jou ligt.
0: Oké. Okay. Dan hebben we het er niet meer over. Misschien is het verstandig ook. Er komt er ook geen gedonder van. Hè?
2: Kom snel uit je bed. Want dit is de 06.
0: Hartstikke idee. Bolletje erin. En daar gaan we dan.
2: Heb je het winnende getal. Dan ga je prijzen pakken. Dat zal.
0: Hoppa.
3: Dit is 06 Roulette.
0: Even wachten nog, hè. Even wachten nog. Nog even wachten.
3: 06 Roulette.
0: Nog even wachten. Oké, dan wil ik hem echt heel goed horen. Dat hij echt heel erg lekker gaat.
1: Oké, 3, 2, 1, komt ie.
0: Nou, dit is niet zoals in het casino, hoor.
1: Ja, hallo, dit is ook maar gewoon een plastic rouletje.
0: van je neefje
1: Gijat. Dit is maar de allergoedkoopste van de blauwe webshopwinkel op internet, ja. Hey, wat wil je dan?
0: Wat verwacht je dan? Ja,
1: wat verwacht je dan? Ja. Nou, we hebben in ieder geval wel een mooi cijfer. Dat verwachten we onze luisteraars in ieder geval wel. En we hebben vandaag twee cijfers ook weer in de aanbieding. En dat is een dubbel 1. Hij is gevallen op het zwarte vakje 11.
0: Frits van Turenhout zei dat vroeger altijd. 1-1. Ja. 0-0.
1: Dus dat betekent dus dat jij twee keer een 1 in jouw 06-nummer moet hebben. Ze hoeven dus niet naast elkaar te staan na de 06. Als er maar dus ergens in die 06 een twee keer een 1 staat.
0: We kijken die van mij. Nee, ik heb er maar 1. Dus ik val sowieso.
1: Jij mag niet meedoen.
0: Hoe zit het trouwens met de prijzen?
1: Ja, die krijg je nog. Rustig maar.
0: Nee, maar bij mij thuis roept ook iemand de hele tijd van. Hoe zit het met de prijzen?
1: Ja, ik ga ze voor je maken deze week.
0: Je gaat ze voor me maken zelfs.
1: Ja,
0: breien, beduren, haken.
1: Ja, de hele tas moet nog in elkaar gemaakt worden.
0: Oké, lijkt me hartstikke lachen. Goed, heb je twee eentjes in je telefoonnummer in je 06? Kom maar door en stuur dan heel even jackpot naar de NPO Luisterapp.

0: wel een lekker energiek liedje, of niet dan? Samantha Steenwijk hoorde je bij SterrenNL. Je weet niet wat je mist. Maarten van der Weijden, die kennen we allemaal. De man heeft natuurlijk een prachtig sportief verleden. Ook een beetje politiek ook, daarna. Maar iedere keer zet hij zich weer in voor het goede doel. Voor een ziekte die hem zelf destijds heeft getroffen. Daar gaat hij zich straks ook weer voor inzetten. Dat gaat vanaf maandag gebeuren, heb ik begrepen.
1: Ja, zeker. En wat dat is, dat hoor je zo meteen.
0: Ja, dan gaan we namelijk met Maarten heel even bellen over datgene wat hij wil gaan uitspoken. Nou, dat vind ik op zich wel een hele prestatie weer, hoor.
2: 06 Roulette.
0: Ja, het enige wat je moet hebben, dat zijn twee eentjes in je telefoonnummer. Heb je die, dan moet je dat even heel snel doorsturen via de NPO Luisterapp. Moet altijd even nadenken, waar moet het ook alweer naartoe? Via de NPO Luisterapp en dan ja, heb je misschien mooie prijzen, zoals een Big Shopper met alles erop en eraan en erin vooral. Heel belangrijk. En dan verder kijken we ook nog even naar de weg en zien dat daar nog wel wat probleempjes aan. Ondanks het feit dat het vakantie is. Op de A2 is 60 richting Amsterdam tussen afrit Utrecht Centrum en Maarsen. Daar op dit moment 4 kilometer langzaam aanrijden en dat kost je nou, zeker 10 minuten. A7 Den Oever richting Heerenveen tussen Breesanddijk en de Lorensluizen. Dus zeg maar de afsluitdijk 0,7 kilometer. Nou, maar toch wel 1 minuut. Komt allemaal door een technisch probleem. Je wordt gevraagd om te rijden. Kan via Lelystad, via de A6. Ik vind het wel een heel bijzonder bericht dit. Of het is net ontstaan, dat er nog maar heel weinig file is. Maar er is dus daar sprake van een technisch probleem. Vooralsnog niet meer dan 1 minuut durend. Maar ze beginnen nu al te dreigen met omrijden via Lelystad. Oké, okay, dan zal dat via de Houtripdijk moeten. Dan de A7, dat is Heerenveen richting Den Oever tussen afrit Zürich en Lorensluizen. Oh, daar komt nog meer bij. Is de andere kant dan weer op. Dat is ook 1 kilometer en 7 minuten vertraging. Ook daardoor technische problemen. Dus ik denk dat het net ontstaan is. Houd de boel even in de gaten, want voor je het weet sta je er vast. En dat is niet wat je wil. Zometeen praten wij hier met Maarten van der Weijden.
2: NPO Sterren.

0: moment van herkenning geweest voor het grote publiek. Met Yves terug in de tijd bij SterrenNL. Goedemorgen, het is 9:10. En we gaan even praten met Maarten van der Weijden. En als Maarten het water in gaat duiken, dan weet je inmiddels wel dat er een goed doel achter zit. Hij zwom de Elfstedentocht, haalde met zijn stichting al miljoenen op voor kankeronderzoek. Volgens mij 18 miljoen, als ik me niet vergis. En komende maandag begint hij opnieuw aan een enorme uitdaging. Zeg maar de Heintje Davis van het water gaan, zullen we maar zeggen. We praten erover met Maarten. Maarten, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, je kunt maar niet ophouden, hè, met in het water duiken voor het goede.
1: Ik ga het nog één keer doen. Ja, dat zegt het Maxima Centrum.
0: Heintje David zei dat ook. Ik ga het nog één keertje doen. Maar, is dat echt de allerlaatste keer?
1: Dit is de allerlaatste keer. Nee, dit is ook echt de eerste keer dat ik zeg... volgens mij heb ik heel vaak achteraf na de Elfstedentocht de vraag gehad. Ja. Echt een dag later. Maarten, denk je dat je het nog een keer doet? En een dag later zeg je dan altijd nee. Maar dit is de eerste keer dat ik heel bewust vooraf zeg... dit is de allerlaatste keer. Ja. Dit is echt de laatste keer.
0: Ja, dat is hetzelfde als bevallen eigenlijk dan in dat geval. Je bevalt van een kind en je zegt... nou, ik neem nooit meer een kind. En dan een half jaar later dan gaan ze weer beginnen. Ja. Hey, maandag dus die nieuwe uitdaging. Wat ga je precies doen?
1: Ik ga van Vught, mijn woonplek, naar het Prinses Maxima Centrum zwemmen.
0: In Utrecht.
1: Dat is hemelsbreed, helemaal niet zo heel ver. Dus ik dacht, nou ja, ik hou ervan om langs steden te zwemmen. In Friesland zwom ik langs 11 steden. Ik dacht, weet je wat? Ik ga van Vught naar het Prinses Maxima in Utrecht. Ja. Via 22 steden.
0: Okay.
1: En dat is dan mijn langste zwemtocht ooit. Want de 11 steden zwemtocht was 200 kilometer. En dit is dan 270. Dus dat ga ik doen.
0: Noem eens even een paar steden die je gaat aandoen.
1: Ik begin in Vught, Den Bosch, Oosterwijk, Tilburg, Breda, Oosterhout... Geertruidenberg,
0: Heusden,
1: Woudrichem, Gorinchem. Ja. Ja, zeker. En Gouda, Woerden, daar helemaal. Ja.
0: Oké, nou dat is een flinke tocht, 270 kilometer.
1: Een stukje toch? Dat dacht ik.
0: Maar je weet zelf hoe je de laatste keer uit het water kwam als je klaar was met zwemmen. Dus heb je ongelooflijk voorbereid, of niet?
1: Ik heb me ongelooflijk voorbereid en die ervaring van vorige keren, dat helpt ook wel. Dus ik weet heel goed hoeveel ga ik eten. Ik ga ook wel iets meer slaap pakken. En ik moet vooral heel rustig starten, want het is nog heel lang. Ik ga maandagochtend beginnen.
0: Ja.
1: En ik verwacht dat ik pas in de Prinses Maxima in Utrecht aankom pas zaterdagavond.
0: Oh.
1: Dus het is een lange tocht. Maar ik ga wel mijn stinkende best doen.
0: Maar slaap je als een eend ook op het water dan, of niet?
1: Nou, ik deed dat bij de Elfstedentocht wel. En toen kreeg ik een soort van kritiek daarop. Ja. Van mensen die zeiden, Maarten, waarom moet het zo extreem?
0: Ja.
1: En ik dacht, dit keer, die mensen hebben een punt. Weet je wat, ik ga gewoon in een hotel slapen.
0: Ja.
1: En dan doe ik mijn stinkende best. Maar even een nachtrust, even een goede nacht maken is dan wel heel prettig.
0: Ja.
1: Dus ik slaap in een hotel. En dan ga ik een dag later op het punt waar ik gebleven ben verder.
0: Maar je gaat het doen voor kinderen met kanker. Je bent zelf op latere kinderleeftijd ben je toch getroffen
1: 19,
0: door...
1: Ja.
0: 19. Jaar. Leukemie is natuurlijk verschrikkelijk. De tekenen op je hoofd zijn er nog steeds, waaraan we kunnen zien dat jij last van hebt gehad. Maar die kinderen hebben natuurlijk, net zoals alle andere mensen die lijden aan deze verschrikkelijke ziekte, hebben natuurlijk nooit rust. Jij zegt wel van ik neem rust. Dus aan de ene kant begrijp ik dan ook wel dat je gewoon permanent doorgaat. Maar waar komt die behoefte vandaan om dan, zeg maar, ook al ben je zelf getroffen, om telkens weer en opnieuw, en nu voor de kinderen, om dan te zeggen, weet je, ik ga het uiterste van mezelf vergen.
1: Nou, eigenlijk zeg je me al helemaal goed, denk ik. Dus ik lag in het ziekenhuis en ik had het geluk te herstellen, terwijl ik al die mensen om me heen het geluk niet zag hebben.
0: Nee.
1: En dat doet mij pijn en dat noemde ik ook altijd overlevensschuld. En die overlevensschuld, waarom ik wel en de anderen niet. En dat is toch niet eerlijk. Zowel het sterven aan kanker, maar ook die bijwerkingen bij anderen die dan heel groot zijn. Ik heb in mijn behandeling wel heel veel geluk gehad.
0: Ja.
1: En vanuit die overlevensschuld heb ik altijd gedacht, ja, weet je, ik moet dat een soort van eerlijker maken. Ik wil alles geven. Ik wil dat mijn herstel zinvol is. En daarom moet ik alles geven en ga ik heel ver zwemmen. En ga ik daarmee het geluk voor anderen, voor kankerpatiënten ietsje groter maken, dat zij ook kunnen herstellen. Het is zo ingewikkeld hoe jij hem al omschrijft. Daar is geen grens.
0: Nee, precies.
1: Want wanneer heb je genoeg gedaan? Wanneer is die overlevensschuld dan klaar? Wanneer kun je het rondmaken? En tegelijkertijd is die overlevensschuld, hoe ik hem beschrijf, ook wel een soort van belasting. Want elk kind of elke volwassene die niet herstelt of die bijwerking heeft, ja, dan voel ik een soort van verantwoordelijkheid van ik moet dus nog meer doen.
0: Maar is het dan therapie voor jou, dit zwemmen?
1: Nou, waar ik ja, maar ook ik heb ook wel beseft of ik ben ook wel gaan begrijpen dat het voor mij ook niet meer werkt. En dat het voor mij veel gezonder is en veel meer lucht geeft als ik zeg, hey, ik wil die overlevensschuld ook stoppen. Ik wil stoppen met dat ik moet redden. En daarom is het ook mijn allerlaatste keer.
0: Heel goed. Heel goed. Ik vraag me altijd af of je er ooit vanaf komt van dat gevoel. Ik bedoel, wat ik me nog weet herinneren, een van jouw betere vrienden in het ziekenhuis heeft het helaas niet gehaald. En dat soort dingen heeft jou ook altijd dwars gezeten.
1: Ook naast hem zitten in het ziekenhuis, behandelingen voorstellen, de laatste weken bij hem thuis voor hem zorgen. Ja. Weet je, dat je beste vriend overlijdt aan de ziekte waar jij alles voor over hebt, dat je geld inzamelt. Weet je, dat het is vreselijk. Het is een soort van vreed dat het leven zo loopt. En met die overlevensschuld zat ik daar ook jaren mee.
0: Ja. En heb je een psychologische bijstand gekregen, neem ik aan? Want
1: de manier hoe ik dat graag verwerk is heel nadenken en heel erg voelen. Nu ook vanuit zelfliefde zeg ik dus ook, ik ga het nog één keer doen, maar dan is het wel klaar. En dan ben ik stoppen met dat ik moet redden.
0: Ja. Dan
1: maar
0: is het mooi
1: tegelijkertijd, en tegelijkertijd, die kinderen in het Prinses Maxima Centrum, die verdienen ook mijn allerlaatste steun.
0: Ja, dus je hebt al belachelijk veel geld opgehaald. 18 miljoen is natuurlijk ontzettend veel. Echt, wat dat betreft kan er een standbeeld voor je worden opgericht, maar dat wil je natuurlijk niet, dat besef ik ook wel. Maar is er niemand in jouw omgeving, thuis of waar dan ook, die zegt van, Maarten, hou nou eens een keer op.
1: Nou, waar we het over hadden net, over dat mijn beste vriend stierf en dat ik heel veel reflectie, heel veel wandelen, heel veel nadenken, heel veel, wat is het leven lastig en moeilijk. Ja. En juist de omgeving die zei, Maarten, maar weet je kunt hier nog jaren aan besteden, maar weet je, ga weer iets doen.
0: Ja.
1: En daardoor is dit juist ook wel ontstaan. Ik denk dat dit ook voor mij persoonlijk een hele mooie afsluiting is. Maar dat is voor het grotere plaatje niet belangrijk.
0: Zeker.
1: Ik wil voor die kinderen van het Prinses Maxima voor de laatste keer geld inzamelen.
0: Je doet het voor de kinderen en de kinderen hebben nog een heel leven voor zich. En het siert je gewoon weer dat je het gaat doen. Het zal een flinke strijd worden. 270 kilometer van Vught naar het Prinses Maxima in Utrecht is natuurlijk geen kinderzinnen. Dus wat dat betreft keihard werken.
1: Als ik een laatste ding mag toevoegen, mensen kunnen me volgen, maar ook vooral doneren op mvdwfoundation.nl.
0: Wat is je streef? Dan blijft het stil.
1: Hallo, sorry.
0: Ik vroeg wat je streven is qua bedrag.
1: Ja, dat is natuurlijk een hele lastige. Elke euro is het zwemmen waard.
0: Ja. Zijn er ook dan liedjes in je hoofd die dan meespelen als je gaat zwemmen over die 270 kilometer?
1: Af en toe wel. Wat ik heel mooi vind is dat je zwemt en de spieren die doen na een paar uur zwemmen pijn. En dan heb ik soms het nummer in mijn hoofd, Ik heb je lief, van Paul de Leeuw. Wederom vanuit een stukje zelfliefde.
0: En dan bereid ik je alvast voor op de dagen die komen gaan. Maandag gaat hij beginnen. Hij wil weer miljoenen ophalen voor kinderen die lijden aan kanker. Je bent een mooi mens, Maarten. Dank je wel.
1: Dank je wel. Hey, fijne uitzending, hè.
0: Hoi.
2: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief.

0: 06 Roulette.
1: Aan de telefoon hebben wij Julie. Bonjour, Julie.
2: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Lekker Holland. Waar kom je vandaan, Don?
2: Ik kom uit Westland.
1: Uit het Westland, maar dat is heel groot, hè? Naaldwijk, noem maar op.
2: Ja.
1: Welke plekken precies?
2: Schavenzanden.
1: Schavenzanden, welkom, welkom. Zeg, jij hebt twee eentjes in je telefoonnummer zitten, heb ik begrepen.
2: Ja,
1: tenminste, klopt dat of niet?
3: Ja, dat klopt.
1: Ja, dat betekent ook dat jij dan in dit geval de 06-roulette gaat winnen. En dat wij prijzen hier voor jou hebben liggen.
3: Ja, en die worden snel naar je opgestuurd, jullie. Dus gefeliciteerd.
1: Maar wat is het?
2: Hartstikke leuk, dankjewel.
3: Nou, onder andere, zoals always, de Sterrenel Big Shopper... gevuld met nog hele andere leuke Sterrenel prijzen.
1: Nou, jullie.
2: Wat leuk.
1: Wens je veel plezier. Ga je nog iets leuks doen vandaag?
2: Ik ga werken.
1: Ach.

0: Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ja, het is daar 9 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond. Blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
3: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk ja, je bij AI-artiesten door hebt van dit is AI.
2: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
4: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. En Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
2: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. De graden, het wordt, even kijken, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weet je het zeker, Jeroen? We kijken even naar de files in Nederland. Het zijn er niet veel, hoor. Het is vakantietijd, dus niks aan de hand, zou ik zeggen. We hebben alleen de A7, dat ontstond net eigenlijk. Toen dacht ik bij mezelf, ja, waar gaat het eigenlijk over? Het is bijna helemaal niks. Maar ik heb het gevoel dat er toch wel iets... een langer durend probleem gaat ontstaan. A7 Den Oever richting Heerenveen tussen Breesandijk en de Lorensluizen. Daardoor een technisch probleem is de boel dicht. Omrijden kan via Enkhuizen en Lelystad. En dan hebben we het in bijzonder over de Houtripdijk. Waar je natuurlijk onder andere als je aan de Noord-Hollandse kant zit bij Enkhuizen op kan. En dan kan je er bij Lelystad weer af bij de grote uitzendtoren. Dan kun je daar voor de A7, de N307 en de A6 volgen. De andere kant op, A7 Heerenveen richting Den Oever tussen de afrit Zürich en Kornwerderzand. Daardoor diezelfde technische problemen is de boel ook dicht. Ook daar word je geadviseerd om via de Houtripdijk dan om te gaan rijden. Ja, het is even lastig lijkt mij. Maar ik denk dat het net ontstaan is. Wat precies de verdere inhoud hiervan is, weet ik niet. Mocht jij op dit moment daar in de buurt rijden, dan wel zeg maar hierdoor getroffen zijn. Maak ons even deelgenoot van hoe het er precies uitziet. Want dit soort informatie blijft oppervlakkig, maar het lijkt erop dat het toch flink omrijden wordt. Dus mocht je ons willen bereiken, het kan altijd via de NPO Luisterrap.
0: Rick van Veldhuizen.
1: Wow, dat is mijn naam. En nog 4 uur lang in de vroege morgen, omdat onze eigen Marcel de Vries lekker met vakantie is. En dat is precies wat wij hem gunnen.

0: Monaco.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Ja, Marcel zou ze graag willen presenteren, maar waar niet dat hij gewoon 3 weken vakantie heeft opgenomen. Week 1, daar zitten we nu middenin. En we moeten hierna nog 2 weken, Tidus.
2: Oh.
0: Ben je toch af en toe ongelofelijk krekkertje.
2: Dat was een grapje, hoor.
0: Ja. Goed, we kijken heel even naar wat er aan historische feiten zijn. Moet je nou lachen? Je bent echt af en toe zo'n klein kringetje.
2: Nee hoor, ik vond mezelf gewoon even grappig.
0: Ja? Hoe doet Bart dat met jou? Of moet ik hem eens een keer bellen?
2: Weet ik niet hoe hij dat doet. Ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af eigenlijk.
0: Ja? Ja. Vind je af en toe dat je een bitch bent, of niet?
2: Dan maar dat is iedere vrouw, denk ik, ja? Een beetje, denk ik.
0: Oké, stel je het nooit af, hè. In 1981 presenteerde IBM zijn allereerste personal computer. De PC draaide op het zogeheten PC-DOS-systeem. En werd een enorm succes. Sorry, moest hem even doen. Omdat andere fabrikanten het ontwerp mogen namaken, groeit de PC razendsnel uit tot een vaste plek in huis en op kantoor. Ik zou je vertellen, ik was ook een van de eerste die hem had. Weliswaar in 1981 presenteerde IBM hem. Ik had hem 4 jaar later had ik hem thuis. Weet je, ik was toen heel erg trots. Er zat een harde schijf in. Weet je hoe groot die harde schijf was?
2: Net zo groot als dit beeldscherm hier voor mij.
0: Nee, ik heb het over hoeveel zeg maar erop kon. Qua,
2: zo bedoel ik. Ja, geen idee.
0: 20 MB.
2: 20 MB. Oh, dat is niks.
0: Dat is niks.
2: Deze tijd bedoel ik.
0: Dat is helemaal niks. Maar dat deed dat vroeger mee. En dan had je Word Perfect had je. En dat soort dingen. En dan had je zo'n scherm voor je. En een soort van kader. En dan kon je op de letter A drukken. En dan kreeg je dat programma of dat programma. En dan kon je dat starten. En met 20 MB was ik spekkoper toen al. Zo, ja, kom er nu nog maar eens om.
2: Ja.
0: Goed, dan naar 1997. Toen werd er een cameraman van de NOS, van het journaal, die werd aangehouden op het strand van Zandvoort. De politie dacht dat hij kinderporno maakte. Maar de man bleek gewoon een onschuldig uitdipje te schieten voor de zomerse beelden. Die hoorden bij het journaal. Dus daar zat hij dan eens met zijn handjes op de rug. Ja, is toch ook sneu? Doe je gewoon je werk. En in 2013, dit is echt een sneu bericht, overlijdt prins Johan Frieso op 44-jarige leeftijd. Hij lag sinds zijn ski-ongeluk in Leg in 2012 in coma en overleed uiteindelijk aan de gevolgen van zijn hersenschade die hij daarbij had opgelopen. Dat is al zo lang geleden, joh.
2: Ja, vandaag,
0: Hij ligt achter het kerkje bij Lagevuurse, daar ligt hij begraven. Gewoon op een openbaar toegankelijke begraafplaats, weliswaar een beetje achterin. Maar daar ligt hij begraven. Ja, het is echt heel raar en onwezenlijk ook. Want ja, dat soort mensen heb je altijd het gevoel van die gaan nooit dood.
2: Ja, dat klopt.
0: Heb je ook van je vader en moeder, dat is heel raar.
2: Ja.
0: Van je vader en moeder.
2: Kun je eigenlijk niet voorstellen eigenlijk.
0: Nee, mijn vader is overleden helaas in december 2023. Het wil nog steeds niet landen.
2: Nee.
0: Dat hij er niet meer is. Of zoals ik als gekzin zeg, dat hij het niet meer doet.
2: Ja.
0: Maar dat zijn van die fenomenen. Dat blijft altijd heel raar. Goed, wij gaan ons zometeen bezighouden met de platenkoffer. De platenkoffer van Marcel doorgaans, maar ik heb hem even in beheer. Dus dat betekent dat ik mij zometeen daarover ga ontfermen en eens even kijken welke leuke 3 liedjes we eruit kunnen halen. Hoe laat komt hij online op de NPO-luisterapp?
2: Ja, rond de klok van 9:30.
0: Rond de klok van 9:30, houd er rekening mee, kan je keuze maken uit 3 platen. Nu de Cats op de radio en zing hem maar mee. Show

0: Goedemorgen. Vandaag is een dag waarop je juist wel heel even naar boven wilt kijken. Maar dan natuurlijk niet zomaar. De maan schuift vandaag voor een groot deel voor de zon. En daardoor krijgen we een bijzondere zonsverduistering te zien. Maar dan moeten de wolken natuurlijk wel een beetje meewerken. Maar dat zal misschien wel lukken met het zomerse weer. Kunnen we hem goed zien? Wanneer moeten we klaarstaan? En hoe kijk je veilig? Dat vragen we aan meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Wouter, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Ja, jij zit momenteel in de auto in Spanje, heb ik begrepen. Over.
1: Ja, nou hoor ik je weer. Ja, wij rijden in Spanje en de verbinding is niet optimaal, laten we het zo zeggen.
0: Blijf stilstaan, verroer je niet. Maar wat ben je aan het doen daar in Spanje?
1: Ja, wij willen voor de volledige zonsverduistering, dus dan wordt het echt een paar minuten donker, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan hebben wij een specifiek gebied in de bergen en we zijn daar al bijna. En ja, daar is het internet wel ietsje minder dan bij ons in Nederland.
0: Ja, de Spanjaard zou zeggen donde, oftewel waar.
1: Ja, inderdaad.
0: En toen schoof waarschijnlijk iets anders voor de verbinding. Hallo, Wouter! Ja, dan kan je heel lang wachten. Ik ken Spanje een beetje. Als je zeg maar in een onherbergzaam gebied komt, dan krijg je dus dit soort dingen. Dan is hij... Ja, daar ben je weer!
1: Ja, dit zal nog wel een beetje lastig worden, denk ik. Maar goed, maakt niet uit. We gaan het gewoon proberen.
0: Waar ben je dan precies? Dat het zo optimaal moet zijn dat je op een berg moet gaan staan?
1: Nou, wij willen een mooi landschap erbij.
0: Oh, dat is voor de foto.
1: Voor de foto.
0: Ja,
1: ja, want de zon staat heel laag. En om dat op de foto te zetten. Ja. Wij gaan nu trouwens een tunnel in. Dus...
0: Je maakt het ons wel gemakkelijk, Wouter.
1: Ja, nee, niet echt. Dat wordt hem niet, denk ik.
0: Nee. Hé, toch even proberen. Hoe lang is die tunnel trouwens? Zie je al licht in de tunnel?
1: Ja. Een beetje.
0: Oké. Okay. Hoe bijzonder is die zonsverduistering eigenlijk die we vandaag te zien krijgen? Over.
2: Wouter is in de tunnel, denk ik.
0: Ja, tunneltje.
2: Misschien moet Wouter even stilstaan. Dat helpt misschien
0: ja,
2: wel.
0: Ja, het zou helpen als Wouter even stil zou staan. Wouter? Ja, daar ben je weer.
1: Ja, dat kan. Dat gaat niet. Er zit hier geen enkele zijweg of zo. Maar nu rijden we weer even rustig boven.
0: Goed zo. Maar hoe bijzonder is het?
1: Ja, het is best wel bijzonder. Zeker in Nederland. Het is de grootste zonsverduistering sinds 1999.
0: Ja.
1: En pas in 2081 ga je een vergelijkbare verduistering
0: krijgen. Wanneer?
1: Dus in 2081.
0: Dan ben ik dood.
1: Ja, nou ja, ik denk heel veel mensen.
0: Ja.
1: Dus als je de kans krijgt, kijk ernaar. Maar doe het wel veilig.
0: Okay.
1: Met een eclipsbril. En kijk er niet zo in.
0: Niet zoals want... Trump.
1: Nee, want 90% van de zon is straks verduisterd vanavond.
0: Hoeveel?
1: 90%.
0: Zo, 90. Ja, oké.
1: Okay. Dat betekent dat 10% van de zon nog wel op de aarde valt. En dat is ontzettend fel gebundeld licht. En okay. Als je daarin kijkt... heb je heel snel ook schade, dus doe het echt niet.
0: Ja, hoe laat moeten we vanavond kijken?
1: Nou, het hoofdstuk is 10:08.
0: Ik weet niet wat ik allemaal hoor, maar nog één keer, over.
1: Het hoogtepunt is om 10:08.
0: 10:08.
1: In westelijke richting, laag aan de horizon.
0: Oké, dus richting de zee kijken eigenlijk.
1: Ja, in feite wel.
0: Ja. De belangrijkste vraag voor vandaag, werkt het weer mee of niet?
1: Optimaal.
0: Optimaal, kijk, dus we gaan er helemaal voor.
1: Ja, in Nederland is het optimaal, het is helemaal helder. Dus iedereen kan het zien.
0: Oké. Nou goed, ik wens jou daar heel veel plezier. We kunnen het gesprek nog wel langer houden over dit onderwerp, want het interesseert mij ontzettend. Maar de verbinding is niet echt zodanig dat we er een mooi gesprek over kunnen hebben.
1: Klopt.
0: Maar Wouter, ik weet nog wel in 1999 dat ik heb zitten kijken naar die zonsverduistering. Wat ik mooi vond is dat de natuur zich meteen aanpaste aan het moment dat het donker werd. Het was heel raar, heel vreemd.
2: Maar dat vindt Wouter ook.
0: Ik
2: denk dat we maar even met Wouter moeten afbreken. Want ik denk dat we wel genoeg weten in ieder geval. In ieder geval dat je gewoon niet zonder bril moet gaan kijken vannacht.
0: Nee, en 10:08 zei hij.
2: En om 10:08.
0: 10:08, ja. Nou dat lijkt me helder. Nou, Wouter, ik hoop niet dat er een fatale afloop is geweest aan dit gesprek. Dat we hem daardoor niet meer horen, maar dat is misschien te fataal gedacht.
2: Ik ga dat wel op een mooie plek zien trouwens.
0: Dat wel.
2: Ja, sorry.
0: Zo meteen misschien daar nog even meer over. Maar nu Wolter Kroes.

0: Lekker hoor, Django Bakker. Bachata Balando. Dat is voor zoveel Spaans gesproken tegenwoordig in de Nederlandse popmuziek. Zeg, jij had nog even een belangrijke tip, Tinus, voor wat betreft de zonsverduistering van vanavond.
1: Ja, want ik heb er gisteren even wat dingen over opgezocht. Je moet dus vanavond niet alleen dus niet met je ogen kijken, maar met zo'n bril ervoor. Maar je moet dus ook niet te lang je telefoon mee een foto maken of een filmpje maken. Want het kan dus ook in je camera branden.
0: En dan is
1: het
0: klaar.
1: En dan is het dus echt klaar met je camera. Dan moet je gewoon een nieuwe camera in je telefoon laten zetten.
0: Hoppa.
1: Dus, wees daar ook echt voorzichtig mee vanavond. Je hebt er blijkbaar ook wel van die soort dat plastic, zeg maar, wat in die brillen zit.
0: Dat verkleurt
1: ook...
0: toch. Mensen willen dan toch...
1: Dat heb je ook speciaal voor je telefoon, zag ik voorbij komen. Maar ja, om dat nu nog aan te schaffen,
0: dus je moet eigenlijk heel snel een foto maken. Klaar.
1: Echt heel snel. En dan kan het nog te laat zijn. Maar,
0: Pas daarmee op. He, als het avond is, om 8:10, dan gaat het gebeuren. Oh, wat een toeval.

0: Als het avond is, dan valt hij te zien. 90% zonsverduistering. De optimale zonsverduistering is vooral ook in Spanje. Vandaar dat we Wout en het spraken van Weerplaza. En ja, die is zeg maar weer ergens in de mist opgegaan, zullen we maar zeggen. Goed, zometeen gaan wij de platenkoffer openen. Ja, en wat zit erin? Dat is de vraag. Zal ik nog even op verversen drukken? Kijken of we dan nog, toch nog andere informatie krijgen dan we nu hebben. Want nu zitten we voornamelijk op de A7. Ja, blijft rommel en ellende in beide richtingen op de afsluitdijk. Dus vanuit Breesanddijk naar Kornwerderzand. En vanuit vanuit Den Oever naar het knooppunt Zurich. Daar is de boel staat gewoon vast. Het is gewoon een aardigheid. Nu staat er 52 minuten van de kant vanaf Den Oever naar Zurich. Maar ja, goed, het gaat allemaal oplopen. Dat begrijp je natuurlijk wel. Technische problemen daar, dat komt wel vaker voor. Het verstandigste is, het meest verstandig mocht je nog ergens onderin Nederland rijden, om dan via de Houtripdijk te rijden tussen Enkhuizen en, wat is het aan de andere kant? De Lelystad natuurlijk. Dus probeer het via die manier en probeer dan zeg maar droog over te komen aan de andere kant. Want dit is denk ik toch een stukje ellende.
1: NPO Sterren NL.
2: De nummer 1 van
0: Hé, maar jongens, luister, de zon schijnt en dat is toch het allerbelangrijkste.
1: NPO.
0: Even een gitaartje aan de ene kant en dan de rest erbij, ja.

0: Raymond Hermans en gevallen bij Ster.nl. Komen nog even twee corrigerende berichten binnen. Eentje van John, die zegt... Hoi Rick, je kunt alleen moeilijke dingen doen... maar je kunt gewoon ook een laskap pakken... en dan kan je ook naar de zonsverduistering kijken. Is wel natuurlijk zo, want lassers die hebben natuurlijk ook te maken... met dat hoge licht. En Barry laat weten... Hey Rick, die A7 afsluitdijk is inmiddels weer open hoor. Ik kom er net overheen. Daar word ik dus gek van. Dus aan de ene kant lees ik rij om, maar aan de andere kant hoor ik het is er open. Dus ja, doe met de informatie wat je wil. Het kan wat dat betreft alle kanten op gaan.
1: Zeg. Echt zo dat je wel met een laskap kan kijken. Want ik heb daar gisteren ook wat filmpjes over gezien. En dat ene weer wel zei dat het niet kon en de ander weer wel.
0: Ja, als je dus echt dit ouderwetse lassen hebt.
1: Ouderwetse, echt zo, die je zo moet vasthouden.
0: Ja,
1: ook,
0: precies. Ja. Met zo'n staaf erin. Ja. Dan kan het allemaal wel.
1: Oké. Okay.
0: Goed, dan gaan we ons bezighouden met...
2: Marcel's oude platenkoffer.
0: Nou, dan komt

0: Verliefd van Circus Kusters als mogelijkheid A.
1: Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ik word staan.
0: En dit is nummertje B. Blijf leuk, de Kruiders. En ik wil je, ik wil je, blijf bij me, hou van me. En dan hebben we nog de zee. En dat is die van Henk Westbroek. Ja, het blijft ook mooi dit.
2: Mooier dan die van iedereen die dezelfde
0: keuze. Mogelijkheid C. Laat me even weten welke mag het wat jou betreft worden. Dan gaan we dat voor je fixen. Het is vrij simpel. Je gaat naar de NPO Luister app. En je kiest dan voor A. Circus Kusters en Verliefd. B. De Kreuners met Ik Wil Je. Of C. Zelfs Je Naam Is Mooi van Henk Westbroek. En voor die mensen zeggen, ja, zo'n oude liedjes, klopt. Het moet allemaal liedjes zijn van voor 2000. Dus dat is de oude platenkoffer van Marcel, die wederom is geopend. Nou, het gaat een beetje gelijk op. Dus laat gerust weten waar jij aan denkt. En,

0: Dat is alles mooi, hè? Duidelijk. Jeroen van Seijs, hoorde je. En jouw liefste wens bij Ster.nl. We krijgen nog allemaal mensen binnen die reageren op het eclipsgedoe van vanavond. 8:10. Indira zegt, als je een laskap gebruikt, kan je gekleurd poeder in je ogen krijgen. Hoe dan? Weet jij het?
1: Ik heb geen idee.
0: Ik ook niet. Jan de Weerman meldt zich ook even. Hij zegt, Rick, je kan ook een vergiet voor de zonsverduistering gebruiken, maar moet die wel van ijzer zijn? Hoe dan? En dan, je bedoel, dan zie je alleen maar van die rondjes erin, weet je?
1: Ja, ik zag ook dat mensen een cd of zo gebruiken, maar dan nog beschermt dat je ogen niet, lieve mensen. Je
0: CD moet gewoon iets. Nee.
1: Je moet gewoon een bescherming voor je ogen hebben. En
0: moet oppassen daarmee.
1: Ja.
0: Ja, je begrijpt het enthousiasme, maar oppassen.
2: Marcel's oude platenkoffer.
0: Even nog wat dingetjes laten horen.
1: Ik heb ook geen brilletje.
3: Net als op het schoolplein.
0: Nee. Ja, je hebt wel een brilletje.

0: Zo, dachten mensen dat wij ruzie aan het maken waren, Emily.
1: Ja, inderdaad. Er komen hier net allemaal mensen komen hier binnen in de studio. We waren gewoon Brabants aan het praten.
0: Ja, dan, dat klinkt heel agressief soms.
1: Ja, inderdaad. Maar het is allemaal goed, hoor.
0: Valt allemaal mee, mensen. Zeg, tien... Ja, ik bereik haar weer. Tinia, gaat alles goed nog met je?
2: Het gaat zeker heel goed. Ja, ja hoor.
0: Wij moeten nog even een A, B of C bepalen.
2: Ja, het is vandaag wederom weer een nummertje B geworden.
0: Nummertje
2: want,
0: B.
2: Met 41% van de stemmen heeft gewonnen de Kreuners met Ik Wil Je.
1: Nou, gezellig
0: lekker
1: hoor.
0: Lekker toch? Of niet dan?
1: Helemaal los.
0: En als we het daarover hebben, Ik Wil Je. Blijf bij me.
1: Hou van deze me. Tijd, hè?
0: Emily, dankjewel. Zometeen.
1: Ja, bedankt, hè.
0: Even na 10 uur. Wat een heerlijkheid.

0: zo waarneembaar. Emily op de radio. Wat een heerlijkheid. Ik wens je een fijne woensdag. Pas op met die zon en de eclipse. Tot morgen.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog, volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de afsluitdijk richting Friesland tussen Breesanddijk en Kornwerderzand, 6 kilometer met een kwartier vertraging. De andere kant op bij Kornwerderzand, 4 kilometer. En daar is het oponthoud 10 minuten.
2: Emily's leven.
5: Een hele goede morgen. Nou, ik ga morgen toch eens eventjes aan Rick vragen hoe het met zijn orkes is. Want god, wat staat dat ding toch hard. Maar ja, we zijn er weer en we gaan er weer een heerlijke uitzending van maken. Leuk dat je erbij bent.
6: De nummer 1, de nummer 1. Zomer op de nummer 1. Sterren en L.
7: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
8: Nou?
7: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
8: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
7: Nou?
8: Zie die

geleden was ik in Spanje op vakantie. En ik heb een beetje een tik dat als ik met mijn man iets ga afrekenen bij de kassa, dat ik dan toch altijd daarvoor nog even wat dingetjes ga pakken. Vroeger dacht hij altijd van, oh, ze wil eronder uitkomen om af te rekenen. Dat is het niet. Maar ik wil dan altijd toch wel wat dingetjes zien. Heeft waarschijnlijk ook met ADHD te maken. Dus ik zag daar twee brilletjes liggen. Nou, dus ik twee brilletjes gepakt voor mijn nichtje en voor mijn zoontje. Ik denk, nou, kunnen ze vanavond even leuk door dat brilletje heen kijken. Nou, dus 's avonds na een spelletje spelen. Het was goed donker, door dat brilletje heen gekeken. Niks te zien. Ik denk, god, ja, zei mijn man. Hé, daar ga je weer. Alleen maar meuk koop jij. Houd dat toch eens mee op. Nou. Ik heb die dingen dus weggegooid. Waar waren die voor? Voor vanavond. Nou, dan weet ik jij dat ook.

Sterren NL. Afgelopen gaat ze ook niet naar huis. Ze gaat ook onwijs lekker. En dat in de Sterren NL top 25, de lijst der lijsten. Nou, en op 27 september gaat ze ook nog niet naar huis. Nee, voorlopig gaat ze niet naar huis. Dat is duidelijk. Want dan geeft ze namelijk een concert in de AFAS met haar mega kids disco. Nou, hoe gaaf is dat? Nou, en deze man die staat over een aantal weken met zijn eigen concert in 013. Dus in mijn stadje Tilburg. Dit is Sander Kwarten met

0: dit is ongekend. Rutger van Barneveld met zomer, zon en strand. Ja, bidabida!
1: Stemmen NL, het ritme van de zomer.
0: En dan voor te stellen dat deze plaat nog maar 4 dagen uit is. En heeft nu al 1,2 miljoen views op TikTok. Er hoort ook nog even een heel knullig dansje bij, maar die hoort ook gewoon echt bij dit nummer. En het fijne is gewoon dat iedereen, dus jij, en de buurman, de buurvrouw, iedereen kan meedoen. Nou, en vooral dan dat tussenstukje wat ze zingen, dat blijft echt hangen. Dat is een beetje zoiets van... Ja, dan moeten we toch eens even aan Rutger gaan vragen wat ze daar nou precies zingen. Het is gewoon wel iets wat echt blijft hangen. Het is ja, bida, bida. Dus als mijn man vanavond aan mij vraagt, Emily, ga jij de badkamer nog poetsen? Dan zeg ik ja, bida, bida. Schat, zit jij de container nog even bij?

mensen met we zijn er. Nou, moet je even voorstellen, iemand in je dorp loopt de hele tijd over je te roddelen. Nou, dan ga je op reis, denk je eindelijk, oh, even rust, even niet die zeikert om me heen. Kom je met hem samen in het vliegtuig te zitten? Nou, echt waar, het gebeurde gewoon Yves Berendsen deze zomer. Hij kwam namelijk met zijn grote vriend Valentijn Driessen in het vliegtuig te zitten, die daarvoor echt enorm veel kritiek op Yves had. Dus ja, dat werd een hele, hele lange, gezellige rit. Ja, dat denk ik wel. Nou, toen hij uit het vliegtuig kwam, zei Yves

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag. 30 tot 36 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Het is wel wat drukker in de grensstreken op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en de grensovergang 2 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. A76 van Geleen naar Aken, tussen knooppunt Kundeberg en de grens 2 kilometer, met daar 10 minuten op onthoud. Verder rijdt het verkeer langzaam op de N57 Rotterdam richting Middelburg, tussen de Haringvlietdam en Goede Reden 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort, voor Zandvoort 3 kilometer stilstaand verkeer. En daar is de vertraging opgelopen tot 20 minuten.
1: Emily's leven.
4: Een hele goede morgen. Het is 10:04. Het is lekker weer. Ja, vergeet je bril niet op te zetten. Hè? Nee. En vanavond natuurlijk niet die speciale bril.

0: badkamerkraan. Vroeg namelijk aan ons zoontje Xavi, vroeg ik of hij de badkamerkraan eventjes dicht wilde doen. Hij gaat liefst altijd lekker in bad. Douchen vindt hij moeilijk. Ja, heeft hij geen zin in. Moeilijk noemt hij dan altijd. Snap ik, zeg ik ook vaak. Maar hij draait hem dus de verkeerde kant op, waardoor die sproeier dus de andere kant open gaat. Dus ik had mezelf net helemaal gedaan. Ik was helemaal in de plooi. Nou, dat was dus klaar. Dus ik was kleddernat. Nou, hij had natuurlijk de tijd van zijn leven, snap ik ook. Maar toen dacht ik, weet je wat ik kan doen? Ik kan het ook even droogfeunen. Maar ja, met 35 graden, hè, snap je? Dan, dus ik dacht, weet je wat?
1: Gooi hem dicht, gooi hem dicht. Gooi hem dicht, gooi hem dicht. Ja, ik gooi die kraan nu dicht.
0: Ja, nou, uiteindelijk is het helemaal goed gekomen. Ik ben weer helemaal droog gemaakt en... Ja, je gaat gewoon door met je leven. Dat zijn ergere dingen. Goedemorgen, je luistert naar Emily op volle toeren. BZN hoor je zo meteen, maar eerst Jesse Prins.
2: Al mijn hele leven...

alle toeren. Ja, ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Inderdaad, je luistert naar NPO SterrenNL. En zometeen hoor je Jan Smit. Ja, onze eigen Jan Smit. En mocht je nou zijn jubileumconcert gemist hebben, dan heb ik zometeen wat leuks voor je. Maar nu eerst, Donnie en

Jawel, Jan Smit met Leven Nu Het Kan bij NPO Sterrenl. En waarom zeg ik dat? Nou, afgelopen weekend uiteraard zijn jubileumconcert. 30 jaar Jan Smit. Mocht je dat nou gemist hebben? Nou, geen probleem. Jij is natuurlijk wel jammer. Tuurlijk is dat jammer. Maar onze omroep Avondros gaat het concert uitzenden op televisie. Ja, Jan Smit live in Volendam is op zaterdag 24 oktober... om 9:30 te zien bij Avrotros op NPO 1. Dus Jan Smit live in Volendam is op zaterdag 24 oktober... om 9:30 te zien bij Avrotros op NPO 1. Samuel Welten, ja, die hoor je zometeen. Maar eerst Corrie Konings. Er hangt iets

weer bij NPO Sterren NL. Nou, Henk Wijngaard die ligt momenteel in het ziekenhuis. En het was even flink schrikken voor hem en zijn vrouw Trijn. Want toen hij vorige week een dotterbehandeling kreeg, zei de arts ineens dat hij echt een zware hartoperatie moet ondergaan. En nu gaat Henk Wijngaard morgen onder het mes. Dus wij denken uiteraard aan Henk Wijngaard en zijn familie. En wensen hem heel veel sterkte. Zometeen hoor je hier Ferry de Lid en ook Django Wagner. Maar eerst Tino Martin.

0: doen.
1: Django Wagner met Als ik het anders zou doen. Luister naar NPO Sterren NL. Mocht je op dit moment al lekker aan het eten zijn. Smakelijk. Oh, ik ruik hier mijn lunch binnenkomen. Bart, wat heb je toch lekker, lekker gekookt deze middag. Het is een soort pizza margherita. Niet gezond, wel lekker. Ademnood hoor je zo meteen, dus lekker meezingen. Maar nu eerst de man die van 21 naar nummer 7 is gegaan. En dat in de NPO Sterrenl Top 25. Over wie heb ik het? Joey Nicolai. Nou, drink er maar een Tinto de Verano op. Oh!

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van 19.000 euro betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van 10.000 euro... vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen op de weg. De A58 Bergen op Zoom Breda is in beide richtingen dicht door een autobrand. Richting Breda is dat voor de afrit Wouwse Plantage. Omrijden kan over de A4, A59 en dan de A17. Richting Bergen op Zoom is de A58 daardoor ook dicht tussen Roosendaal en Heerlen. Omrijden kan ook via diezelfde route A17, A59 en de A4. Verder rijdt het langzaam op de N57 van Middelburg naar Brouwersdam bij Seroskerke. Daar is de vertraging een kleine 10 minuten.

heen. En er is ook echt altijd ruimte voor verzoekjes. Laten we die natuurlijk niet vergeten. Want wat wil je graag horen? Het zou heel leuk zijn als het vandaag met de zon of met de maan is. Ja, toch. Het is echt even serieus. Laat het eventjes weten. Dat kun je doen via de NPO-luister-app. Oh, sorry. Oh, even de slappe lak. Kan echt niks aan doen. Even aan iets heel ergs denken. Dode beestjes. Oh, dat mag ik ook natuurlijk helemaal niet zeggen. Oké. Okay. Bontekroes hoor je zo.

0: best wel weer gezellig, toch?
1: Ja, die lange vals moet altijd het laatste woord hebben. En John Wes-Jorissen met alles wat ik zoek. Nou, wat ik zoek op dit moment, dat is Rutger van Barneveld. Rutger, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Bart en Emily. Goedemiddag.
1: Hoe is het met je?
2: Ja, lekker.
1: Leef je nog een beetje?
2: Jawel, ik leef enorm goed. Weet je, dit is toch het leukste wat ik kan meemaken. Dus je krijgt er ook weer energie van. Hè? Het is hard werken, maar je hebt ook energie.
1: Ja, ik mis wel even een vlog. Wanneer komt die weer online?
2: Ja, nou ja, dat schiet er dus bij in door de drukte. Maar we zijn ermee bezig.
1: Oké, leuk, want ik kijk hem echt wekelijks. Ik bel je natuurlijk omdat je een hele leuke versie hebt gemaakt op de plaat die we zo meteen gaan draaien. Maar eerst wil ik even iets anders van je weten. Je hebt namelijk een nieuwe plaat, of nou in ieder geval een oud nummer, die al opnieuw uitgebracht. En wat ik me dus afvroeg, er zit namelijk een tussenstukje in die nieuwe plaat. En eigenlijk heb ik dus geen idee wat daar gezongen wordt. Dus ik ga het nog even voor de zekerheid, ook voor de mensen, even laten horen, oké?
2: Okay? Ja.
1: Wat wordt daar nou gezongen? Want ik denk, ja, bida, bida.
2: Nee, het is eigenlijk een cover van Juan Bastos van vroeger, van de jaren 70.
1: Ja?
2: En het is eigenlijk van Love, die Loop, die Love. Dat is eigenlijk wat er gezongen wordt.
1: Dat meen je niet?
2: Ja.
1: Nou, ik had al een hele kreet. Ik denk, vanavond wordt er aan me gevraagd. Zeg, schat, zet jij de container buiten? Ja, bida, bida. Schat, is het weer de tijd van de maand? Ja, bida, bida.
2: Ik vind hem wel leuker.
1: Kun je niet veranderen? Want ik vind dat hij nogal zacht staat. En als je daar dan die ja, bida, bida van maakt, maken we er een nieuwe kreet van.
2: Nou, laten we dat proberen. Dat ga ik doen.
1: Ja, maar dat is echt hoor. Maar moet je echt voorstellen dat er... Er wordt toch wel eens iets aan jou gevraagd. Rut, wil je even de stofzuiger pakken? Dan roep je, ja, bida, bida.
2: Ja, dat klopt. Dat wordt wel regelmatig gevraagd, ja.
1: Nou, inderdaad. Dus dan kun je hem lekker eventjes zelf maken. Maar dat wilde ik even weten. Ja. En het blijft heel de tijd in mijn hoofd hangen. Ik zag ook dat er best wel wat mensen waren die ook reageerden. Ja, het is een beetje zachtjes gezongen. Dus we weten niet goed wat er werd gezongen. Maar dank je wel voor jouw uitleg.
2: Maar uiteraard, geen probleem.
1: Vanavond is het natuurlijk zover. Heb jij een speciaal brilletje voor vanavond?
2: Nee, want ik ben vanavond onderweg, dus ik ga er heel weinig van zien.
1: Mm-hmm.
2: Maar het is één keer in de zoveel jaar, geloof ik. En in 1999 heb ik het wel gezien. Toen had ik wel zo'n speciaal brilletje, maar ja, je kent me, ik ben zo slordig als wat. Dus ik heb geen idee waar ik dat brilletje gelaten heb. En volgens mij past die ook niet meer. Maar nee, ik ga het helaas niet zien. Maar ik hoop dat mensen die wel thuis zijn, het in ieder geval prachtig gaan vinden.
1: Ja, inderdaad. Want die bril die is echt heel belangrijk. Want heb je niet zo'n bril, dan kan dat echt gewoon schade opleveren. Echt, je hoort er nou verschillende mensen ook over die dat dus echt hebben opgelopen. Want vanavond, voor de mensen die onder een steen hebben geleefd, is namelijk de zonsverduistering. Nou, en
2: Klopt, ik
1: had meteen een idee, als daar echt een lekker liedje op kan worden gemaakt, dan ben jij dat wel. Nou, dat heb je al opgenomen, dus ik ga het eventjes laten horen aan de luisteraars.
3: Ik wil de maan zien zakken voor de zon. Zoele zomernachten op balkon. En zie ik sterren vallen aan de horizon.
1: Nou, weer een hit.
2: Ja, we gaan gewoon door één.
1: Ik denk dat het niet uitmaakt, lieve schat, wat jij tegenwoordig nog doet. Alles wat je aanraakt, alles wat je uitbrengt, is gewoon een hit, lieve schat.
2: Ja, het is echt waanzinnig. Ik leef mijn droom en ik ben ontzettend dankbaar dat mensen zoveel vertrouwen in me hebben. En waanzinnig. Ik ben echt af en toe nog steeds flabbergast wat er allemaal gebeurt. Maar super.
1: Geniet ervan.
2: Doe ik zeker.
1: We gaan nog even lekker een zwoele zomernacht hier beleven in de studio, ja?
2: Oh, heerlijk. Doe maar. Ik heb er zin in.
1: Oké, doei.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook €19.000 schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn wat problemen in het zuiden van het land. De A58 is nog altijd dicht van Berg op Zoom naar Breda door een autobrand bij de afrit Wouwse Plantage. Ze zijn aan het opruimen, maar Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog wel een paar uur duurt. Omrijden richting Breda kan over de A4, A59 en A17. Op de A17 is de vertraging nu een half uur van Dordrecht naar Roosendaal voor knooppunt De Stok. Verder staat er file op de N59 in beide richtingen bij Oude Tongen. Daar heb je zo'n 10 minuten oponthoud door een permbrand.

hij zegt van niet. En zijn zoon vond deze opmerking niet leuk. Goedemiddag allemaal, van harte welkom in de Kort en Klein Show. Ik heb straks Lara Mila voor je, Frans Bauer en nu Marco Hitmaker. Dit is Marco Schuitmaker met zijn nieuwe Loesoe.

in de Kort en Klein Show. Ik duik even in de app. En ik heb een appje gekregen van Dani en ook van Fenna. En zij willen allebei muziek hebben van Gerard Joling. Dani, Fenna, dankjewel voor het luisteren. En dankjewel voor het appen via NPO Luister. Gerard Joling is hier voor jullie met Maar Vanavond.

0: uit de Nederlandstalige top 1000.
1: 3 concerten, helemaal nokkie nokkie uitverkocht afgelopen weekend in zijn hometown Volendam. Ik heb het over Jan Smit.

0: Cotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig. En dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Nog altijd is in Brabant de A58 dicht na een autobrand van Berg op Zoom naar Breda bij de afrit Wouwse Plantage. Het bergen duurt nog een paar uur, verwacht Rijkswaterstaat. En omrijden kan intussen over de A4, de A59 en de A17. Het staat ook vast op de A4, maar dan naar Amsterdam, tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen. Daar heb je door een pechgeval 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. En op de A15 sta je een kwartier in de file van Gorkum naar Rotterdam. Het is druk tussen Sliedrecht en Hendrik Ido Ambacht.

niet gek. Zo heet hij, Little Kleine met Samuel Welte. Maak me nou niet gek op de nummer 1. Wij zijn Sterren NL. En met wij bedoel ik Marcel de Vries, Emily Sleven, Jan Paparazzi, Perry Krams, Jan Smit, Corné Klein. Ik vergeet nog Lucas van Leeuwen, Rick van Veldhuizen. Ik vergeet nog Danny Blom. Kortom, wij zijn er voor jou met alleen maar de beste Nederlandstalige muziek.

Bailando. Toen het bericht kwam vorige week dat er concerten aan zouden komen van Marco Borsato, dat werd natuurlijk een dag later weer ontkend door Jan en Alleman. Maar ik dacht, als hij toch gewoon 10 keer roept, ik ga de Ziggo Dome doen, dan heeft hij gewoon 10 keer de Ziggo Dome vol. En ik voel het gewoon aan alles. Dat gaat nog een keer gebeuren, dat gaat nog een keer gebeuren. En ik ben erbij, kan ik je vertellen, wat een geweldige artiest. Marco Borsato, daar heb ik het over. Binnen in de Kort en Klein Show. Open.

0: magnifique.
1: Ah, magnifique. Voici les clés. Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Dat is het enige Frans wat ik kan. Zo klink je wel een beetje als de vieze man, toch? Frans-Duits, lange Frans, de voorhoede en de Tour de France tussen haakjes. Hey, Francie. De allerlaatste.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 km per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar flinke files. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat het helemaal vast tussen de afrit Soest en Amersfoort-West na een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. En de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Omrijden kan via Utrecht over de A27 en de A28. De A58 is ook nog dicht van Bergen op Zoom naar Breda bij de afrit Wouwse Plantage na een grote autobrand van vanmorgen. Het gaat nog uren duren voor de weg vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden richting Breda kan over de A4, A59 en A17. Verder staat er file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht, de vertraging is een kwartier. En op de A2 in het zuiden is een ongeluk gebeurd. Van de Belgische grens naar Eindhoven bij Maastricht kost je nu 40 minuten extra.

0: Justin de Wild en Cheerio, daar is die weer. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld op nummer 2. En op nummer 1, ook net als gisteren, Tinto de Verano. De nummer 1 van vandaag komt eraan, Joey Nicolai.
1: De top 3, om 3, nummer 3. Hallo, ik ben Justin de Wild. Oh, Cheerio. En je hoort me op Sterren NL.

Ai, ai, ai. Op nummer 1 Joey Nicolai met Tinto de Verano. Daarvoor nog Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. En Justin de Wild hoorde je tweede keer al in de show. In elk geval tweede keer Justin de Wild. Wel met een andere plaats.

Pedersen, dat doe jij. Dat is volgens mij de meest aardige man in de business. Ze zijn allemaal aardig hoor, maakt niet uit wie, maar dit is wel een hele aardige gast. Mike Pedersen, en we draaien hem met liefde en plezier. Altijd goede liedjes, dat doe jij. Afro Bros, John West, Billy Dans en Monk met Jij Bent Alles. Wat denk je van...

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer, zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 tot 10 minuten oponthoud, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Soest en Amersfoort-West en Berg is werkzaamheden aan de gang. Er zijn daar 2 rijstoken dicht. De vertraging is 20 minuten. A2 Belgische grens Eindhoven. Bij Meersen een ongeluk. Vertraging bijna een half uur en er staat zo'n 10 kilometer file. A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Weidewormen en Avenhoorn 6 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. En de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Die is voorlopig nog dicht tussen Heerlen en Wouwse Plantage. Er zijn daar nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was vanmiddag een autobrand. Een vrachtwagen is daar uitgebrand. Omrijden kan via de A4, de A59 en de A17.
1: Lucas van Leeuwen.

0: Heerlijke nieuwe single van Romana, Ik Droom Van Jou. Daarvoor hoorde je De Zingende Zonnebril, Ray Benjamin en Hypnose. En ik draaide Gerard Joling voor je. En Maak Me Gek in de middagshow.
1: Zomer, Sterren NL.

opladen voor een nieuw radioseizoen. Ja, dat voor hem dus eind augustus, begin september gewoon weer van start gaat. Vakantieradio in optima forma. Misschien luister jij op dit moment op je vakantieadres ook wel lekker naar de radio. Laat het vooral even weten via de NPO Luister-app. Komen al veel leuke berichten binnen. Dank daarvoor weer. Joris onder andere, die stuurt een berichtje. Waar is Jan dan? Ja, geen idee, Joris. Dat houdt hij altijd angstvallig geheim. Hij heeft natuurlijk Jan Paparazzi en hij wil geen pottenkijkers hebben in de tuin of op zijn vakantieadres. Dat snap ik heel goed.

deze tropische temperaturen. Succes nog even, Maurice. En ik had het beloofd aan de mensen van V-Company. Ik ga een liedje voor ze draaien. V-Company is een bedrijf dat zit in mijn woonplaats Werkhoven, net onder de rook van Utrecht. Ze verkopen onder andere en verhuren onder andere springkussens, vlondervloeren. En doet ook nog wat pakketritjes zo nu en dan voor een heel grote Zweedse meubelgigant. Ik zal de naam niet noemen. En ik had beloofd aan ze dat ik een liedje voor ze zou draaien. Nou, dan kun je eigenlijk maar één liedje draaien. Tenminste één. Je kunt er wel meerdere draaien. Maar deze, die doet het altijd goed daar. Het zijn Robert van Emert en Donnie op je radio. Even lekker mee.

Ja, hij komt er weer aan. De Volendammer Kermis. Begin september vindt hij plaats. Een lang weekend in het mooie vissersdorp in Noord-Holland. En daar komen deze mannen ook vandaan. Likke Pep. En op die Volendammer Kermis, daar begon het allemaal voor de mannen. Met Blikkendag, hè. Inmiddels uitgegroeid tot een van de allergrootste Nederlandstalige hits van de afgelopen jaren. Samen met Sven Versteeg. En Likke Pep is zelf ook muzikaal verder gegaan. Dit was hun nieuwste single, die heet Circus Tent. Met daarvoor André Hazes junior en Ik leef mijn eigen leven. Ik

0: Vixen. Vixen. Vixen. Vixen.
1: Vixen.
0: Vixen.
1: Vixen. Vixen. Vixen.

ciao, zeg ik ook tegen jou voor wat betreft dit eerste uur van de Jan Paparazzi Show voor de woensdag. Zometeen uur nummer 2 met daarin onder andere het Benny Nijman moment van vandaag. En dit uur laat ik je onder andere achter met Tinto de Verano, de nieuwe van Joey Nicolai. En deze bescheiden is voor Abel. Na onderweg volgen ze met deze single. Neem me mee.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files de meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Soest en Amersfoort-West zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn daar 2 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. Een bergbrand op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam, ter hoogte van knooppunt Sabina. De rechte rijstrook is dicht, vertraging ruim een half uur. En dan nog een vrachtwagen met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Die is gestrand tussen Hoogmade en het Prins Klausplein. De rechte rijstrook is dicht, vertraging een kwartier. En de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Haarlem-Zuid, 6 kilometer file met 20 minuten vertraging.
1: Lucas van Leeuwen.

achter de muziekfeesten. Zowel het muziekfeest op het plein als het muziekfeest van het jaar in de Ziggo Dome in Amsterdam. Daar is hij de grote verantwoordelijke eindbaas voor. En ik weet uit betrouwbare bronnen dat dit een van zijn favoriete klassiekers van vroeger is. Wees welkom in de Jan Paparazzi Show voor woensdag 12 augustus 2026. Met u Lassa, Poke, Sean West en Billy Dans. Dit is Wereldwonder.

Voor deze klassieker op Rode Rozen vallen tranen. En daarvoor die wereldwonder van Lassa, Poke, Sean West en Billy Dans op je radio. Had ik het net al even over een bescheiden zomertje. Cheerio van Justin de Wild. Waarschijnlijk heb je hem al wel een keertje voorbij horen komen. Deze past ook wel in die categorie.

Een van de liedjes die je aankomende vrijdag voorbij gaat zien komen bij de opnames die we hebben gemaakt van het Sterrenmuziekfeest op het plein in Zwolle. Want daar komt deze man ook vandaan. Fons Feurink en Avond voor In de Boeken. Mocht je nou benieuwd zijn welke artiesten en welke liedjes er nog meer de revue gaan passeren in een nieuwe editie van het Sterrenmuziekfeest op het plein. Nou, bij deze Jan Smit, Als de Morgen is gekomen. Bolte Kroes, Roet du Soleil, Mike Petersen, Dat doe jij. Donnie en Sven Versteeg met Kroegentocht. Ook de Bevers komen voorbij. We zijn er bijna. De Kater duurt maar even van Frans Duis, Justin de Wild. En Als ik aan de laatste zit, we gaan ook naar Kido van der Graaf kijken. En ciao, doei, adios. Likke Pep en De Tent moet op zijn kop. We gaan terug in de tijd met Yves Berendsen, Jannes met Eleonora, Kimberly Fransens met Mijn Liefste en Rutger van Barneveld, die ik net ook al draaide met Zwoele Zomernachten. Kortom, reden genoeg om lekker te gaan kijken. Komende vrijdag, Avrotros, rond de klok van 20:30. Het muziekfeest op het...

De nieuwe Wesley Bronkhorst heet Tutti Colori. Werd aangevraagd door Jelmer via onze NPO Luisterapp. En daarvoor hoorde je ook nog Nick en Simon en Rosanne. In de middagmagazine dat de Jan Paparazzi Show heet. Tot 7 uur nog op je radio en we kijken even naar de klok. We zijn 5:15 al gepasseerd. Hoogste tijd voor het Benny Nijman momentje van vandaag. Eerder deze week gingen we al naar Italië. Gisteren naar de Côte d'Azur in Frankrijk. En je hoort het nu al wel een beetje. We gaan naar Griekenland, naar Rodos om precies te zijn. Dit is Benny Nijman op Ster in NL.

Turk uit de kroeg. Daarvoor hoorde je ook nog Rodos van Benny Nijman. Het liedje dat we vandaag in de spotlight hebben gezet uit zijn repertoire. En je weet het, hè, iedere dag in de Jan Paparazzi Show rond de klok van 17:15. Een echte klassieker van Benny. Die je vrijwel nooit meer op de radio voorbij hoort komen. Derde uur van de show van vandaag staat in de startblokken. Tot zo.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In totaal nog 80 kilometer file met de meest oponthoud op de volgende wegen. De A6 Muiden richting Lelystad. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Almere Stad en Lelystad. Er staat 7 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. De A9, Diemen Amstelveen, daar ook een ongeluk bij knooppunt Holendrecht. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging een half uur. Op de A27 van Utrecht naar Almere, daar is de weg weer vrij tussen Hilversum en Eemnes na een eerder ongeluk. Er staat nog wel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tenslotte de N205 Nieuw Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem staat 2 kilometer file en dat kost je een kwartier.
1: Lucas van Leeuwen.
4: Een hele goede avond. En wel...

te mijn regiootje, het midden van het land. Die hebben uit mijn hoofd nog 2 weken vakantie. Nou goed, mocht je nog van je vakantie aan het genieten zijn, geniet er lekker van. En bij deze even een kleine waarschuwing. Het is vandaag 12 augustus. En op 24 augustus, dat duurt in principe nog 1,5 week... is mijn vrouw uitgerekend. Ja, hoogzwanger op dit moment. Die heeft het best pittig met deze warme temperaturen. Dus laten we hopen dat het allemaal goed gaat de komende dagen, de komende tijd. Want 24 augustus verwachten wij een klein meisje. Een dochter. Dus het zou zomaar eens kunnen zijn dat als je zometeen mij niet meer hoort ineens,

maximaal. Raymond Hermans, wederom een verzoekje door Stacy. Waar heb ik hem? Ja, hier, Stacy. Zij is lekker aan het koken. Ze is een spaghetti carbonara aan het maken. Lekker zeg.

Over 3,5 week gaat hij een groot optreden geven op het strand van Scheveningen. Tino Martin, je hoort hem nu met of zonder jou. Daarvoor Bram Bongers en het perfecte recept. En Eleonora werd bezongen door Jannes.

0: Zomer op je radio. Zomer op de nummer 1. NPO Sterren NL. Het ritme van de zomer.
1: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

volgens mij wel eens eerder verteld. Ik ben dus gek op pubquizzen. Die presenteer ik, maar laatst deed ik ook een keertje mee aan een pubquiz. En toen was de slotvraag, toen wij nog één puntje achter stonden,

daarvoor Samantha Steenwijk, Nooit te laat. En je hoorde de George Baker Selection en Paloma Blanca. Maakt alweer bijna een einde aan de Jan Paparazzi Show voor vandaag. Morgen de laatste editie van deze week alweer. De donderdageditie tussen 4 en 7. En morgenochtend vanaf 6 uur word je natuurlijk weer lekker wakker gemaakt door Rick van Veldhuizen met een nieuwe editie van Marcel in de Morgen.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht er druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
2: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
1: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als 5e. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon, 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sid van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de Jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
3: Het beeld om ja, naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon ja, kapot. En waarom? Ik weet het niet.
2: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer. Vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sid van der Linde met het NOS Journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
3: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
2: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Arman Afsaroglu.
3: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam, een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
2: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
4: Het was echt fantastisch, ja, onbeschrijfelijk.
5: Hoe vond jij het?
6: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus dat is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
2: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump had Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kom, dan vlog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn derde EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

vlieg die tijd wel snel voorbij. Toch ben je hier nog dicht bij mij. Wat zou ik zonder jou toch zijn?

0: ProTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel Gus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jessel Gus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen.